0: gedemonstreerd voor solidariteit. De bijeenkomst was een initiatief van onder meer De Goede Zaak, Extinction Rebellion en de Dolomina's. Volgens aanwezigen was de sfeer gemoedelijk. Demonstranten riepen op tot steun voor vluchtelingen en tegen wat zij zien als toenemend extreemrechts geweld. Dan nog het weer. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan een lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: Klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert 1,8 miljard dollar voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging. Waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun twee jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Montenovo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de dag zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Op het Domplein in Utrecht hebben donderdagavond honderden mensen gedemonstreerd voor solidariteit. De bijeenkomst was een initiatief van onder meer De Goede Zaak, Extinction Rebellion en de Dolomina's. Volgens aanwezigen was de sfeer gemoedelijk. Demonstranten riepen op tot steun voor vluchtelingen en tegen wat zij zien als toenemend extreemrechts geweld. Dan nog het weer. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan een lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert 1,8 miljard dollar voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging. Waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun twee jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Montenovo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de nacht zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Op het Domplein in Utrecht hebben donderdagavond honderden mensen gedemonstreerd voor solidariteit. De bijeenkomst was een initiatief van onder meer De Goede Zaak, Extinction Rebellion en de Dolomina's. Volgens aanwezigen was de sfeer gemoedelijk. Demonstranten riepen op tot steun voor vluchtelingen en tegen wat zij zien als toenemend extreemrechts geweld. Dan nog het weer. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan een lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur non-stop.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel terecht konden, zijn overgebracht naar een sporthal in het Drentse dorp Gieten. Net als de noodopvang in Stadskanaal is deze locatie slechts voor één nacht geopend. Vanochtend worden de asielzoekers weer teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. De overwinning van Ajax op Groningen in Volendam is gisteravond uitgelopen op stevige ongeregeldheden. Kort na het fluitsignaal sloeg de sfeer rond het stadion om en werd het onrustig. De politie moest Groningse supporters weghouden bij de Ajax-aanhang en dreef relschoppers door de omliggende straten. Door de aanhoudende onrust kon de spelersbus van Ajax lange tijd niet vertrekken. De ME moest er uiteindelijk aan te pas komen om de bus te bewaken achter de politielinies. De Verenigde Staten sturen 5000 extra militairen naar Polen. Dat heeft president Donald Trump aangekondigd op zijn platform Truth Social. De bekendmaking volgt op eerdere verwarring over een besluit van zijn regering om juist troepen weg te halen bij de NAVO-bondgenoot. Volgens Trump is de extra troepeninzet het directe gevolg van de verkiezing van de nieuwe Poolse president Karol Nawrocki, met wie hij naar eigen zeggen een goede verstandhouding heeft. In het noordwesten van Spanje is woensdag een 2-jarig meisje overleden nadat haar vader haar per ongeluk had achtergelaten in de auto. De buitentemperatuur was intussen opgelopen naar 38 graden. Volgens Spaanse media zat de peuter enkele uren alleen in het voertuig. De vader had haar eigenlijk naar de opvang moeten brengen, maar vergat dat zijn dochter nog in de auto zat, mogelijk omdat hij werd afgeleid door een telefoontje. En bij een aanval op een ranch in Honduras zijn gisteren 10 arbeiders om het leven gekomen. Persbureau Associated Press meldt op basis van politiebronnen dat gewapende mannen het vuur openden op een groep werknemers. Het was niet het enige geweldsincident die dag. Eerder vond er al een aanval plaats in Omoa, vlakbij de grens met Guatemala. En daarbij kwamen 6 politieagenten om het leven. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer...

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel terecht konden, zijn overgebracht naar een sporthal in het Drentse dorp Gieten. Net als de noodopvang in Stadskanaal is deze locatie slechts voor één nacht geopend. Vanochtend worden de asielzoekers weer teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. De overwinning van Ajax op Groningen in Volendam is gisteravond uitgelopen op stevige ongeregeldheden. Kort na het fluitsignaal sloeg de sfeer rond het stadion om en werd het onrustig. De politie moest Groningse supporters weghouden bij de Ajax-aanhang en dreef relschoppers door de omliggende straten. Door de aanhoudende onrust kon de spelersbus van Ajax lange tijd niet vertrekken. De ME moest er uiteindelijk aan te pas komen om de bus te bewaken achter de politielinies. De Verenigde Staten sturen 5000 extra militairen naar Polen. Dat heeft president Donald Trump aangekondigd op zijn platform Truth Social. De bekendmaking volgt op eerdere verwarring over een besluit van zijn regering om juist troepen weg te halen bij de NAVO-bondgenoot. Volgens Trump is de extra troepeninzet het directe gevolg van de verkiezing van de nieuwe Poolse president Karol Nawrocki, met wie hij naar eigen zeggen een goede verstandhouding heeft. In het noordwesten van Spanje is woensdag een 2-jarig meisje overleden nadat haar vader haar per ongeluk had achtergelaten in de auto. De buitentemperatuur was intussen opgelopen naar 38 graden. Volgens Spaanse media zat de peuter enkele uren alleen in het voertuig. De vader had haar eigenlijk naar de opvang moeten brengen, maar vergat dat zijn dochter nog in de auto zat, mogelijk omdat hij werd afgeleid door een telefoontje. En bij een aanval op een ranch in Honduras zijn gisteren 10 arbeiders om het leven gekomen. Persbureau Associated Press meldt op basis van politiebronnen dat gewapende mannen het vuur openden op een groep werknemers. Het was niet het enige geweldsincident die dag. Eerder vond er al een aanval plaats in Omoa, vlakbij de grens met Guatemala. En daarbij kwamen 6 politieagenten om het leven. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden. En tot zover het nieuws.
2: Kok Wonen en Slapen, de woonspecialist in Leek. Voor maatwerk kasten en relax voor thuis. Maar ook de AFIT beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kok Wonen en Slapen.nl.
3: Reparatie, onderhoud en APK. Eemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
2: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kok Wonen en Slapen.nl.
4: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
5: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
6: Bulsjer Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Bulsjer Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Bulsjer Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erika. Check bouwstoffen-bulsjer.de.
7: Nostalgie Pallast is op tweede Pinksterdag geopend. Van 11 tot 5 uur. Dus kom ook naar Noordhoorn.
8: Te hoge energierekening of kou en tocht in huis? Tijd voor wijkisolatie. Vraag vandaag nog uw gratis subsidie.

0: mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijschon in Drouwen-Lamont.
1: Je vindt jouw stijl Bijschon.
2: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broersnoerwijkisolatie.nl. Pom pom, pom pom, pom.
3: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: Bouwen? Even Bosonderhoud in het Huizen bellen. 06-360-234-19.
1: Aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal.

0: tuin- en parkmachines, inclusief robotmaaiers. Bezoek onze showroom of kijk op hako-scheemda.nl.
1: Grondwerkzaamheden of bestratingen nodig? JH Verhuur regelt het allemaal. Met eigen kranen, mankracht en vakkennis klaren wij de klus. Kijk op jh-verhuur.nl.
2: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
3: Ja, dacht ik ook al.
2: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht. We gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
3: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
2: Ketelservicenoord.nl.
3: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
2: Zo is dat.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, wordt nat, wordt vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
6: In Bosrijk Westerwolde bij Vlagtwedde, omgeven met mooie natuur, vind je camping Boerbonds. Er zijn extra ruime plekken. Je kan er heerlijk fietsen en wandelen. En het is vlakbij Boertangen en Oudeschans. Camping Boerbond is genomineerd door de ANWB als beste kleine camping van het jaar. Boek via campingboerenbond.nl.
7: Hey Niels!
8: Hey Mooi!
7: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
8: Klopt!
7: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
8: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
7: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
8: Zeker te weten!
7: En kijk op nieuwslubbers.nl.
9: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
10: Nieuwe banden nodig? Banden Groningen. Van personenwagens tot landbouwvoertuigen en vrachtwagens. Ook voor onderhoud en APK. Van personenwagens, bedrijfswagens en campers. Tijd voor de seizoenswissel? Wij regelen het. Een lekker band onderweg? Reken op onze 24/7 pechservice. Kom langs bij Banden Groningen aan de Koekshavenweg 8 in Groningen.
11: Woningstoffeerbedrijf Tom Philips kwam bij mij thuis en gebruikte mijn eigen woonkamer als showroom. Mooi hoor, zo zie je meteen hoe PVC, laminaat, vinyl, tapijt of marmoleum matcht bij de meubels met de perfecte belichting. En Tom Philips heeft nu ook binnen- en buitenzonwering, rolluiken, screens en markiezen. Kijk maar op Google. Dus, moet het wat liggen? Even Tom Philips laten kijken.
12: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
13: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
14: Hotel, café, restaurant Ekamper in Rodeschool. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
13: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand krijg je €100 aan accessoires bij aankoop van een bank. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
15: Ik zing als ik grondzuig.
16: Kunt u er niet bij?
15: Alleen als ik grondzuig.
16: Van der Vlier zuigt het

0: Vlier.
1: Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
3: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring videodeur.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
5: Oh ja, van der Vlier.

0: Tieben. Alles hier in Deutschland ist net iets goedkoper. Autohaus Tieben ist namelijk de Occasion-Spezialist für In- und Verkauf. Repariert alle Merken und tut selbst de APK-Inspektie. Kfz-Meisterwerkstatt mit deutscher Degelijkheid, gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Tieben. Net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rütenbrock. Check autohaus-tieben.de.
1: Speciaal kraanwerk, Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. Freddypertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
2: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
1: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl.
3: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
4: Kozijnen vervangen. Daar zit niemand op te wachten. Hoeft ook niet. Noordkozijn Repair renoveert kunststof en aluminium kozijnen alsof ze net nieuw zijn. Snel, duurzaam en dankzij onze folie een stuk voordeliger dan vervangen. Zonder gedoe met 10 jaar garantie. Voor particulieren en bedrijven. Kijk op noordkozijnrepair.nl.
5: 23 en 24 mei moet je zijn in Muntendam voor de Pinksterfeesten. Zaterdag 23 mei, Mill Street, Buurman en Buurman, Boer Benny en Darkraver. Zondag 24 mei, Q5 New Style, Wesley Bronkhorst, Outsiders en Vieze Jack.
6: Op de markt in Italië.
5: Kaarten koop je bij voetbalvereniging Muntendam en kantoor Weltevree aan de Kerkstraat in Muntendam. Dit mag je niet missen. De Pinksterfeesten Muntendam, 23 en 24 mei.
7: Calibro Stadskanaal doet calibraties en keuringen van alle gereedschappen. Bij onder andere airco- en installatiebedrijven, bouwbedrijven en stucadoors. Calibro heeft iedere oplossing perfect afgestemd op jouw wensen. Calibro.nl. Calibro met een C.
8: Laat DecoK jouw huis transformeren. Met op de muur een ruime keuze verf en behang. Voor op de vloer laminaat, tapijt, PVC. En voor het raam smaakvolle in-betweens, gordijnen en zonwering.
9: DecoK, DecoK.
8: DecoK vind je in Winschoten en DecoK Ineke Breedveld vind je in Nieuwbuinen.
10: Bouwmaterialen nodig voor je klus? Reerbouwmaterialen.nl. Van steigerhout tot dakmateriaal en van kozijnen tot gereedschap. Je vindt het allemaal op Reerbouwmaterialen.nl. En vandaag besteld is binnen 24 uur ophalen met klik en collect in Winschoten. Reerbouwmaterialen.nl. De leverancier van het Noorden.
8: Ook voor diverse soorten vloeren, gordijnen en zonwering ga je naar
9: DecoK, DecoK.
8: In Winschoten en in Nieuwbuinen.
1: Kom op zaterdag 23 mei naar de grote verbouwingsopruiming bij WDK Kringloop Stadskanaal. Profiteer onder het genot van een hapje en drankje van extra lage kringloopprijzen. Je bent welkom van 's morgens 9 uur tot 's middags 3:30 aan de gedempte Vledermond 3 in Stadskanaal. WDK, voor elkaar.
11: BTN De Haas, al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. Aanmerken en producten uit onze eigen fabriek, getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
12: Top Agro Doezem, voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
13: Een huis kopen of verkopen, dat doe je niet zomaar. Bij regiomakelaar Stadskanaal doen we het beter, persoonlijker en slimmer. Een betrouwbaar makelaarskantoor in de regio waar jouw wensen centraal staan. Vraag vandaag nog een gratis waardebepaling of adviesgesprek aan. Kijk voor meer informatie op regiomakelaar.eu.
14: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klasina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
15: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
16: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 7 uur.
17: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Zij moeten aan de minister uitleggen waarom ze niet meewerken. Op dit moment haalt ongeveer 2 op de 3 gemeenten de doelstellingen van de spreidingswet nog niet. Op Saba stoppen ze met het zoeken naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Na 8 dagen intensief zoeken is er nog geen enkel spoor van een man gevonden. De vermiste Nederlander was aan het werk voor Defensie, waar hij meehielp aan de bouw van een communicatietoren. De autoriteiten van Saba lieten afgelopen zaterdag al weten dat de kans dat de man nog levend teruggevonden zou worden niet meer aanwezig wordt geacht. In het noorden van Honduras zijn gisteren zeker 10 arbeiders om het leven gekomen bij een gewelddadige aanval op een ranch. Persbureau Associated Press meldt op basis van politiebronnen dat gewapende mannen het vuur openden op een groep werknemers. Het was niet het enige geweldsincident die dag. Eerder vond er al een aanval plaats in Omoa, vlakbij de grens met Guatemala. En daarbij kwamen 6 politieagenten om het leven. In het noordwesten van Spanje is woensdag een meisje van 2 overleden nadat haar vader haar per ongeluk had achtergelaten in de auto. De buitentemperatuur liep daarop tot 38 graden. Volgens Spaanse media zat de peuter enkele uren alleen in het voertuig. De vader had haar eigenlijk naar de opvang moeten brengen, maar vergat dat zijn dochter nog in de auto zat. Mogelijk omdat hij werd afgeleid door een telefoontje. En asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel terecht konden zijn overgebracht naar een sporthal in het Drentse dorp Gieten. Net als de noodopvang in Stadskanaal is de locatie in Gieten slechts voor 1 nacht geopend. Vanochtend worden de asielzoekers weer teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden. En tot zover het nieuws.
18: Kijk, dat zijn temperaturen, die willen we hebben. De Pinksterdagen staan voor de deur, dus een lekker lang, warm weekend. Goedemorgen trouwens, 7:04. Het is vrijdag. Toevallig ook nog eens een keer de laatste vrijdag van deze week. En ook nog eens een keer verzoekvrijdag. Het komt allemaal weer op een... Ja, het valt allemaal weer samen. Het is ongelooflijk. Rondom het verkeer heb ik die ene melding. Die staat er al een tijdje, blijft nog een tijdje staan. Dat zijn de wegwerkzaamheden op de A28. Assen richting Zwolle tussen Fluitenberg en het knooppunt Hogeveen. Wegwerkzaamheden en daarom is dat traject een tijdje afgesloten. Voor de rest geen meldingen. De meldingen moeten van jullie komen. Het is verzoekvrijdag, dus jullie gesproken berichtjes. Dus even een appie inspreken met groet, verzoek of felicitatie. En dan stuur je naar 085-114-39-39. En met een paar boodschappen, daarna meteen het eerste verzoekje.
19: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
20: Op alles voor de tuin. En start! Hij gaat meteen naar steen-en-zandhandel-noord.nl. Oh, alles op categorie. Dat is handig. Blokhutten, tuinmeubilair, hout, gereedschap, schuttingen, bestrating en speeltoestellen. Ze hebben echt alles en uit voorraad leverbaar. Steen- en Zandhandel Noord doet ook tuinaanleg. Tjonge, voortaan gaat iedereen toch naar Steen- en Zandhandel Noord in Siddemuren.
21: Bouwservice H.J. Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
22: Alles in één keer kloor.
23: Autozorgen? Heb je onderhoud of reparatie nodig? Of misschien wel een andere auto? RTO Autoservice is er voor je. In Stadskanaal en Valthermond. Maak nu eenvoudig online een afspraak in onze Bosch Car Service werkplaats. Op rtoautoservice.nl. RTO Autoservice. De specialist in betrouwbare occasions.
24: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazina Veen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
0: Regent het binnen? Gratis zwembad. In je woonkamer? Roep de hulp in van Spelbrink Dakbedekkingen. De experts, ook bij platte en bitumen daken. Na inspectie en offerte gaan ze meteen aan de slag. Spelbrink Dakbedekkingen. Vakmeesters uit Nieuwe Pekela. Dus, ongewenst, een zwembad in je huis? Ga naar spelbrinkdakbedekkingen.nl.
2: Heer Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonenschansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groenten, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
3: Aannemersbedrijf Kettler Veendam. De specialist in nieuwbouw en verbouw. Kettler-bv.nl.
4: Trend Ride Hits wordt mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. WatersportserviceNoord.nl. Infra en Loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservice

0: Dit is de verzoek vrijdag, zeg maar. Voor een verzoekje, een groetje of wat je ook maar kwijt wil, behalve je schoonmoeder, spreek het in op 085 114 39 39. Mooi dat zo in.
1: Haha, Drent, goeiemorgen. Vogeltjes fluiten, zonnetje komt op. Wat een mooie dag vandaag op de laatste vrijdag van de week. Doe maar even Sunstreams, hul maar niet om mij. Alvast bedankt en een goed weekend allemaal. Groetjes, Armian.

0: Wat een begin van de verzoekvrijdag, hè? Nou, beter kan het niet. Dus eigenlijk alle verzoekjes die hierna komen zijn minder dan deze. De Sunstreams. En huil maar niet om mij.
1: Hallo, luisteraars en amateurs.
2: Luisteraars en amateurs, ik ben weer, zeg maar, vanaf Frieskalo. Baptiste FM in stereo.
0: Ja, even, je moet nog even 2 uurtjes wachten, hoor. Jij bent pas om 9 uur aan de beurt. Maar het is wel vrijdag, verzoekvrijdag. Dat betekent de laatste dag voor het weekend. En wat voor een weekend. Haha. Het Pinksterweekend. Uiteindelijk, maar toch hebben we een lang weekend waar het ook mooi weer gaat worden. Meestal is het mooi weer in de week. Als je aan het werk bent, heb je weekend, dan komt het met, emmers uit de lucht. Dat is dit weekend niet het geval. Straks het weekendweerbericht wat we met je gaan doornemen over een half uurtje. En dat ziet er gewoon geweldig uit. Fantastisch. Vandaag ook prachtige temperaturen. Dus mensen, genieten van je lekker lang weekend. En we gaan dit weekend beginnen met verzoekvrijdag. Dus heb jij een verzoekje? Mensen, luister nou eens een keer goed. Wij behandelen alleen maar gesproken appies. Dus getikte berichtjes behandelen we niet. En toch zul je zien, er komen straks weer een stuk of 20, 30 van die getikte berichtjes binnen. Ik word er soms zo moe van, hè. En geef iedereen een kans, hè. Dus als je vorige week of 2 weken geleden al aan de beurt geweest bent, geef ook iemand anders even kans. Dus spring eens een week of 2 weekjes over, dat er ook een beetje variatie in zit, hè. Ja, direct weer zeur op de vrijdagochtend, hè. Ja, we zijn keihard hier, hoor. En we hebben natuurlijk de laatste plaats. We gaan het zingen over Sonja. Want voor Sonja doe ik alles. Dat deed Rob de Nijs al in 1963. Maar 20 jaar later deed Highway dunnetjes overnieuw. Voor Sonja doe ik alles. En welke uitvoering wil je de plaat horen? Het een of het ander. De laatste plaat voor de ochtendshow die we dus om 9 uur gaan draaien. Iets voor 9. Want om 9 uur is het tijd voor Baptist FM. In stereo en RDS. Ik laat je beide fragmenten en beide uitvoeringen van het nummer van Voor Sonja doe ik alles wel even horen. En je mag dan stemmen via de Facebookpagina. En daar staat de poll. En daar kun je stemmen op het een of het ander. Maar eerst verzoekjes, verzoekjes en nog eens verzoekjes.
3: Morgen, Wimpie. Zou jij voor mij Sander Oetpekel willen draaien met Circus Rens? Goed weekend. Mooi.

Goedemorgen, Wim. Hier met Snipsoda's Radio. Ik wil een plaatje aanvragen voor alle collega's van Gilsbouwbedrijf Emmen. En mijn DJ-collega's van Hitgolf Radio. En dan is een plaatje weten van kleine Johnny de Bever. Als ik later instrouw. Goeiedag, Wim.

Ik heb John de Bever regelmatig zien optreden. Maar volgens mij heb ik dit liedje wat hij ooit heeft gezongen in 1979. Volgens mij zingt hij dat tegenwoordig niet meer. Jammer toch? John de Bever als kleine jongen. Johnny en Als ik later eens trouw. Maar het kan ook zo zijn dat hij het wel doet hoor. Dat ik het heb gemist. Maar volgens mij niet, nee. Het is 8:08. De vraag voor vandaag. De laatste platen voor de verzoekvrijdag. Het is 10 of Thunder.

0: Het is Time of Thunder. 1963 of 1983. Jij mag het bepalen in welk jaar zit jouw favoriete plaat. Is dat Rob de Nijs? Heel lang geleden, 1963. Of toch Highway in 1983. Beide in het geval zingen ze over Sonja. En voor Sonja doen ze alles. Ga naar onze Facebookpagina en laat je stem achter. Terug naar de verzoekjes.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Hoi.
1: Ik ga even blijven, Henk. Wij gaan het soort asfalt. Ik ben een jongen van To The Hand. En voor Hoogeloos. Vegenbouw. Van de Kevin Buurman.

0: Rechtstreeks vanuit de Poort van Nederland. Is dit legitiem voor u aan de band? Hit, Das Radio.
1: Hey Wim, wilst u wel Daniel Lohuis draaien? Van met Hier Kom Ik Weg voor alle hardwerkende jongens van Lammerink Installatiegroep. Groetjes, Erik.

het lek en klinkt. Elke straat ken ik, elke bocht. Jij woont hier ver vandaan, zeggen ze elders.

0: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriesgelo.
1: Boskloppenverhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoons bussen en bakwagens. Bij Boskloppenverhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag. En altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskloppenverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
2: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl. Voor dier en tuin.
3: Hey Niels.
4: Hey Mooi.
3: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
4: Klopt.
3: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
4: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
3: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
4: Zeker te weten.
3: En kijk op nieuwslubbers.nl.
5: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apel kanaal een showroom van 2000 vierkante meter met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apel kanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
6: Noordcaravans heeft het grootste aanbod jong gebruikte en zeer betaalbare tourcaravans van Nederland. Noordcaravans heeft altijd ruim 200 caravans op voorraad. Je vindt ons aan de Caravan Boulevard meteen aan de A7 in Zuidbroek en op noordcaravans.nl. Bij Noordcaravans Zuidbroek slaagt iedereen.
7: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
9: Rommelbius. Een container nodig? Kijk op Strotmeijer, containerverhuur.nl.
10: Ja, ik heb mijn rijbewijs. Kan ook niet anders, want ik heb les gehad bij auto- en motorrijschool Schipper. Daar komen heel wat geslaagde kandidaten vandaan. Voor auto, motor, bromfiets en auto met aanhanger. Ook voor spoedopleidingen. Auto- en motorrijschool Schipper in Onstwedde. Bel 0599-332-134. Dat is een geslaagde keus.
11: 23 en 24 mei moet je zijn in Muntendam voor de Pinksterfeesten. Zaterdag 23 mei, Mill Street, Buurman en Buurman, Boer Benny en Darkraver. Zondag 24 mei, Q5 New Style, Wesley Bronkhorst, Outsiders en Vieze Jack.
12: Vroeger, op de markt in Italia.
11: Kaarten koop je bij voetbalvereniging Muntendam en kantoor Weltevree aan de Kerkstraat in Muntendam. Dit mag je niet missen. De Pinksterfeesten Muntendam, 23 en 24 mei.
13: Acta Speelgoed, een tuin vol speelplezier met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
14: Nieuw huisbouw in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf NT Doezem. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijfnt.nl.
15: Je badkamer volledig en vakkundig renoveren met 5 jaar garantie? Kijk op slachterinstallatie.nl.
16: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
17: We hebben nog 2 verzoekjes en dan gaan we het weerbericht voor het weekend met je doornemen. Dat ziet er geweldig uit. Wat betreft de verkeerssituatie is het rustig. Je weet, tussen Fluitenberg en knooppunt Hogeveen op de A28 wordt gewerkt. En dat traject is in beide richtingen afgesloten. Oh nee, tussen Fluitenberg en Hogeveen. In die richting is het afgesloten, zo moet ik het zeggen. En dan nog een melding vanaf de A28. Daar is een ongeval geweest. De weg is wel weer vrij. En dan heb ik het over Zwolle richting Amersfoort. Maar tussen Zwolle Centrum en de knooppunt Hattemerbroek kom je daardoor in die file terecht. Vertraging valt op zich mee 5 minuten.
18: De hits verkeersinformatie wordt je aangeboden door auto en motor. Rijschool Schipper. Jouw

0: Hits.
1: Ja, goeiedag Wim. Het is weer vrijdag, hè? Gelukkig eindelijk keer weer mooi weer. En ook nog een mooie Pinksterdag voor de deur. Voor elke nacht nog vast een heel mooi weekend. En als het om heest, mag het om wat draaien op een mooie Pinksterdag van Leen Jongewaard. Nou, voor die ook een heel mooi weekend, geniet ervan. En de groeten van Remco. Mooi.

Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt. Op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt, Roosie in de knop, zou je tegen alle grote jongens willen zeggen: handen thuis en lazer op. Heb u dat nou ook, mensen?

moeder zegt pas op mijn kind, dat hondje bijt, ze luistert niet. Vader is een hypocriet,

Ja, een hele goede morgen. Heb je voor mij het plaatje van André Hazes, Droom maar, mijn jongen. Dankjewel en een goed weekend vast. Mooi.

0: is Verzoek Vrijdag en je hoort het. Het zijn soms van die platen die je eigenlijk bijna nooit op de radio hoort. Behalve bij die bij Hits tijdens de Verzoek Vrijdag. André Hazes, Droom maar mijn jongen. Trouwens, over verzoekjes gesproken, je hoeft ze niet meer in te sturen. We zitten helemaal vol. Dus een verzoekje inspreken heeft geen zin meer. Je zou het vanmiddag even dunnetjes over kunnen proberen bij Erwin. Tussen 3 en 6 bij de vrijdagmiddagborrel. Maar voor vanochtend zitten we helemaal vol. Voor vanochtend schijnt ook namelijk de zon volop. Vooral in het noorden ontstaan wel wat stapelwolken, maar het blijft wel overal droog. De temperatuur loopt landinwaarts op naar zo'n 24 tot 26 graden. Aan zee en rond het IJsselmeer is het een paar graden koeler. De zuidelijke wind is zwak tot matig, kracht 1 tot 3, stelt dus helemaal niks voor. Vanavond is het ook nog lang aangenaam. Je kunt dus lang achter thuis zitten, de barbecue weer aangooien. Wel ja, het is weekend, het mag. En vanavond is het dan helder en bij weinig wind worden de komende de nacht zo'n 13 graden, dus ook geen echt koude nacht. Morgen op zaterdag is het zonnig en landinwaarts nog warmer. Het gaat maximaal 29 graden worden morgen. En later in de middag en avond draait de wind naar het noordwesten, koelt het wel wat af. Zondag zonnig, droog. Bij een zwakke tot matige wind uit het noorden of noordoosten wordt het 21 tot 24 graden in Noord-Nederland. En 25 tot 28 graden in midden en het zuiden van het land. En de hoogste waarden zijn waarschijnlijk dan ook in Brabant en Limburg. Maar 24 graden in het noorden, ik teken ervoor. En ook tweede Pinksterdag is het droog, zonnig. Het wordt van noord naar zuid 21 tot 27 graden weer. En bij een zwakke matige wind uit het noorden of noordoosten. Dus mensen, we hebben een lekker lang weekend en prachtig weer. Geniet er geblazen.
1: Het Hits weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Veegservice Friesland uit Gorredijk. Veegservicefriesland.nl.
2: Morgen Wim. Was wel even een praatje draaien voor je Dennis Drens. Hij is Joren vandoor en hij gaat vanmiddag trakteren op gehaktballen. Doe maar even een nummertje van Zwarte Meer, groep van de bestrijdingsgroep. Mooi.
3: Ja, goedemorgen Wim. Hey, kun je een mooi plaatje doen van, Zwarte Meer? Heide, ritititititi, Zwarte Meer. Zwarte Meer, dat is een dorpje in het noorden, Zwarte Meer. Zoiets, dat is hem ongeveer. Dankjewel vriend, mooi.

Goedemorgen, Wim. Wil je een plaatje draaien voor Geert Roosjen, Raymond Jansen en Johan Visvliet van de firma Van der Velde? En dat wel, maar graag een plaatje van Jij beloofde mij van Hanny en de Rekels. Goedendag.

Goedemorgen Wim. Zou je de Streets of Edinburgh willen draaien met de Proclaimers? Goed Pinksterweekend, jongen. Mooi.

0: Dit uur werd mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservicefriesland.nl.
1: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
2: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
3: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
4: Vanavond ga ik mijn motorheld verrassen. Al jaren wil hij met mij de Route 66 gaan rijden, maar ik heb geen motorrijbewijs. Tot vandaag. Nu alleen nog een mooi lederen pak. Auto- en motorrijschoolschipper in Onstwedde. Bel 0599-332-134. Dat is een geslaagde keus.
2: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
5: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
6: Ja, dacht ik ook al.
5: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
6: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
5: Ketelservicenoord.nl.
6: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
5: Zo is dat.
7: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
8: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
9: Auto Rode, topkwaliteit occasions, scherpe prijzen. Kom langs in Rode of kijk op autorode.nl.
10: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597-82-400. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
11: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
12: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
13: In Hogeveen.
14: Voor een strak plafond of wanden thuis, naar stucadoorsbedrijf Korthuis. Kijk op Facebook.
15: Vesting Boertangen. Welkom in 1742. De Slag om Boertangen. Zaterdag 6 en zondag 7 juni. Ruik de kruiddampen en waan je in de sfeer van het verleden. Met soldaten, tentenkampen, kanonnen en leefgewoonten van weleer. Ervaar zelf de Slag om Boertangen. Kijk op boertangen.nl.
16: Je bedrijf herkenbaar maken? Kies voor Noorderlicht reclame. Autobelettering, stickers, spandoeken, maar ook keukenwrap en zelfs zon- en warmtewerende folie. Noorderlicht reclame helpt je van idee tot uitvoering. Meer weten? Kijk op noorderlicht-reclame.nl. Noorderlicht, de reclamemakers van het Noorden.
17: Jongens, jongens, jongens, wat een mooie vrachtwagen!
18: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuwe aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda, afslag 46.
19: Vind jouw liefde op het platteland. Via AgriMatching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de AgriMatching-app op jouw telefoon.
0: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, vandervliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 8 uur.
20: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Zij moeten aan de minister uitleggen waarom ze niet meewerken. Op dit moment haalt ongeveer 2 op de 3 gemeenten de doelstellingen van de spreidingswet nog niet. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonorreu en syfilis is in Europa in 10 jaar tijd fors toegenomen. In 2024 werden er ruim 106.000 gevallen van gonorreu geregistreerd. En dat is een verdrievoudiging ten opzichte van 2015. Het aantal syfilisgevallen verdubbelde in dezelfde periode naar meer dan 45.000. Een belangrijke factor is dat mensen tegenwoordig vaak langer wachten met het laten doen van een test. De Verenigde Staten sturen 5.000 extra militairen naar Polen. Dat heeft president Trump aangekondigd op zijn platform Truth Social. De bekendmaking volgt op een eerdere verwarring over een besluit van zijn regering om juist troepen weg te halen bij de NAVO-bondgenoot. Volgens Trump is de extra troepeninzet het directe gevolg van de verkiezingen van de nieuwe Poolse president Karol Nawrocki, met wie hij naar eigen zeggen een goede verstandhouding heeft. Asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel terecht konden zijn overgebracht naar een sporthal in het Drentse dorp Gieten. Net als de noodopvang in Stadskanaal is de locatie in Gieten slechts voor één nacht geopend. En Nederlandse campings worden steeds luxer door de opkomst van glamping en makkelijk uitvouwbare wagens. De noodzaak om met de afwas of wc-rol naar een gemeenschappelijk sanitair gebouw te lopen verdwijnt daardoor steeds vaker. Dat is te horen in een podcast van het Financieel Dagblad. De liefde voor kamperen werd vooral in de coronatijd herontdekt, waarna veel mensen zijn blijven hangen. Vorig jaar verwelkomden de Nederlandse campings 5,6 miljoen gasten en dat is een stijging van bijna 10% ten opzichte van het jaar ervoor. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden. En tot zover het nieuws.
13: Haha. 25 of 26 graden. Yes. Daar zaten we op te wachten. Het Pinksterweekend staat voor de deur. Maar nog niet helemaal. Om 9 uur gaat jou officieel het weekend inhelpen. Baptist met Baptiste Van. En tot die tijd nog verzoekjes. En onder andere ook het een of het ander. Verder geen meldingen rondom verkeer. Het is vrijdag. Het is altijd rustig. En dat geldt ook vandaag. Geen meldingen bij ons bekend. Wat betreft de feeders of flitsers. Mocht jij wel iets hebben. Je weet het, hè. App maar even op 085 114 39 39. Dankjewel.
21: De Hits Verkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto- en Motorrijschool Schipper. Jouw rijbewijs.

0: Argo-doezem via Facebook.
1: Te hoge energierekening of kou en tocht in huis? Tijd voor wijkisolatie. Vraag vandaag nog uw gratis subsidiecheck aan. Broers door wijkisolatie.nl. Pompom, pompom, pom.
2: Virena Autogroep. Kia-dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
1: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broersnoerwijkisolatie.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
3: Schildersbedrijf Dreyer. Al 25 jaar onbetwist uw specialist. Kijk snel op schildersbedrijfdreyer.nl.
4: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
5: Zet hem in je agenda. Feestteam het Nibbeltje presenteert de Summer Party. Vrijdag 29 mei. Beat Crooks, Boer Benny, Esperando's, Henk Wijngaard, Piraten Power Hour en Jannes. En zaterdag 30 mei. Proost, Amar, Mental Tio en Jan Smit. Tranquilo, tranquilo. Dit wil je niet missen. Tickets en info, nibbeltje.nl. Deze spot is mogelijk gemaakt door Hofman Cars en Schravendijk Machineservice.
6: Nostalgie Palast is op tweede Pinksterdag geopend, van 11 tot 5 uur. Dus kom ook naar Noordhoorn.
7: Kom op zaterdag 23 mei naar de grote verbouwingsopruiming bij WDK Kringloop Stadskanaal. Profiteer onder het genot van een hapje en drankje van extra lage kringloopprijzen. Je bent welkom van 's morgens 9 uur tot 's middags 3:30 aan de gedempte Vledermond 3 in Stadskanaal. WDK, voor elkaar.
8: Hoogwerker, minigraver of minishow verhuren? jvdzwaagverhuur.nl.
9: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
10: Nieuwe rolluiken nodig? Terpstrazonwering.nl.
11: Ik ben er helemaal klaar mee.
12: Nou, ik ook. Daar hebben we een begun maken. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijnen laten doen door VLM-kozijnen.
11: Ja, top! Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via vlmkozijnen.nl.
13: VLM-kozijnen.
12: Kwaliteit die blijft.
14: Wilshire Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Wilshire Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Wilshire Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-wilshire.de.
11: Ook zo klaar met lange levertijden?
12: VLM-kozijnen levert kunststofkozijnen voor ieder project zeer snel direct op locatie.
13: VLM-kozijnen.
12: Kwaliteit die blijft.
15: Drent Draait Hits wordt mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservice.

0: Dit is de verzoek vrijdag, zeg maar. Voor een verzoekje, een groetje of wat je ook maar kwijt wil, behalve je schoonmoeder, spreek het in op 085-114-39-39. Mooi dat zo in.
1: Ah, Wimpy, goedemorgen. Op deze zonnige vrijdagmorgen. Nou, mooie week heb ik ook niet gekregen natuurlijk, hè. Hé, hey, wil jij die plaat indraaien van de Rhapsody's? Ken dat tijd? Nou, dan is mijn dag ook weer goed, hè. Toen heb ik net te veel gehaktbal eten. En kom maar even van het weekend naar Pinkster Race neer. En ik is even met aan op die mooie zonnaap. Nou, alvast een goed weekend. Groet Anders. Mooi.

Goedemorgen, Wim. Maak maar een plaatje voor mijn broer, die Egbert Jan, die morgen zijn verjaardag viert. In mijn aangeboren door Koen en hij hem hebt. Doe dat plaatje maar van Steen voor Steen. Goed weekend en geniet van het mooie weer. Mooie.

0: Zoveel hits kun je niet heen. Hits. Das Radio.
1: Goedemorgen Wim. Zou je voor Mika van Technisch Per Jansen even Oma Rij van Astrid en Mirjam willen draaien? Groetjes van Jort en Thijs. Mooie.

0: Het is Time of Thunder.
1: Nou ja, en de berichten blijven binnenkomen op de vrijdagochtend. Mensen, het heeft geen zin meer hoor. We zitten al ruim een half uur helemaal vol wat betreft de verzoekjes. Dus een verzoekje sturen heeft geen zin meer. Je kunt het vanmiddag opnieuw proberen tussen 3 en 6 bij collega Herman in de middagshow. Maar voor de ochtendshow zitten we vol. En we hebben natuurlijk ook dat plaatje nog staan. De laatste plaat voor de ochtendshow. Je hoort hem net voorbij komen. Het Oin of Thunder. Voor Sonja doe ik alles. Doen we dat in de uitvoering van Rob de Nijs uit 1963. Of toch ietsje nieuwer, 20 jaar nieuwer, uit 1983 Highway met hun versie van hetzelfde nummer. Ga naar onze Facebookpagina, daar staat de poll en daar kun je stemmen. De laatste plaat iets voor 9 voordat Baptiste de roer overneemt met Baptiste FM. Tot die tijd, verzoekjes.
2: Goedemorgen. Ik wil Thomas Paaps en Yuri Pilon en bedanken voor de... Ik vind het brandje bij mijn thuis, wat ze gezien hebben en de brandweer gebeld hebben. En ik wil Krappie Slovel draaien, of wil je daar draaien voor een matje. En allemaal een heel goed weekend, allemaal een zonnig weekend. Heel mooi.

0: Konijnste. Met de grootste hits. Dit is Hits. Das Radio.
1: Goedemorgen, Windrand. Sandra Strating hier. Zeg zo je straks wat plaatje Windrand van Sandra Strating, de jongen met de mondharmonica. En kunnen we doen met de bewoners straks in mooi naar luisteren, ja? Zeg, ik wens je een heel zonnig Pinksterweekend toe. Yo.

0: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
1: Hey Niels.
2: Hey Mooi.
1: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
2: Klopt.
1: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
2: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
1: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
2: Zeker te weten.
1: En kijk op nieuwslubbers.nl.
3: Mooi mensen. Mooi mensen. Hallo, hallo. Nog hako de blauw en dat bleef zo. We de domers hebben we ook. Norvie jeans en de oetverkoop. Nou, twee stuks voor maar 69 euro.
4: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
3: Als de bliksem, nog Venemold.
5: Hey, je bent toch bekend met Bouwman Aanhangwagens Groningen?
6: Zekers, die zijn al 90 jaar super voor de klant.
5: Ah, mooi. Dan ga ik ook snel eens kijken aan de Pop Dijkemaweg in Groningen. Bij Bouwman Aanhangwagens.
4: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
3: Als de bliksem, nog Venemold.
7: Koop wonen en slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solarscreens. En 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat.
8: Waar ga je naartoe? Voor slimme en efficiënte ontbraamoplossingen? Naar Eefsink Techniek en Ontwikkeling natuurlijk. Daar maken ze al meer dan 20 jaar ontbraammachines om je productieproces te optimaliseren. Ook de kosten verlagen en de kwaliteit van je eindproduct verbeteren? Kijk dan snel op eefsinktechniek.nl.
7: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
9: Eindelijk is hier weer de Vlagtwedder Landbouwbeurs. De grootste buitenbeurs van het noorden. Van 12 tot en met 14 juni vind je er alles op het gebied van landbouw en veehouderij, mechanisatie en transport en tuinaanleg en grondverzet. Demonstraties, spectaculaire activiteiten, maar ook vertier voor het hele gezin. Zet hem in je agenda 12 tot en met 14 juni. Alle info vind je op vlagtwedderlandbouwbeurs.nl.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: De Vlagtwedder Landbouwbeurs. Van 12 tot en met 14 juni.
11: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
12: Stalinrichting.nu heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting.nu.
13: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
14: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwenermond.
13: Je vindt jouw stijl Bijson.
15: Noordcaravans heeft het grootste aanbod jong gebruikte en zeer betaalbare tourcaravans van Nederland. Noordcaravans heeft altijd ruim 200 caravans op voorraad. Je vindt ons aan de Caravan Boulevard meteen aan de A7 in Zuidbroek en op noordcaravans.nl. Bij Noordcaravans Zuidbroek slaagt iedereen.
16: Stroomuitval? Je moet er niet aan denken. Allons BV. Voor aggregaten, verkoop, verhuur, reparatie en installatie. Nieuw en gebruikt.
17: Je

0: altijd zekerheid. Kijk op allonsbv.nl.
1: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
2: Eems Delta Schilders Delfzijl. De vakman in de regio. Bekijk ons werk op Facebook.
3: Met Volkersreizen ontdek je de mooiste bestemmingen. Stap in voor leuke dagtochten, meerdaagse reizen, zelfs naar het buitenland. Volledig verzorgd, reis ontspannen in een comfortabele touringcar met altijd een opstapplaats in de buurt. Ontdek nieuwe bestemmingen samen met Volkersreizen. Boek nu op volkersreizen.nl.
4: Ik zing als ik grondzuig.
5: Kunt u er niet bij?
4: Alleen als ik grondzuig.
5: Van der Vliers.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
3: Vrijdagochtend, de vrijdag voor het Pinksterweekend, bijna 8:55. Het is rustig op de Nederlandse wegen. Toch een opmerkelijke melding. Een melding die er niet elke dag is. Hij is ook niet zo bijzonder lang, maar toch 16 minuten vertraging op de N862. Dat is de weg van Nieuw-Schonebeek richting Emmen. En dan tussen de aansluiting met de A37 en Emmen, daar hebben we 2 kilometer en dus 17 minuten. Dat is een melding die hoor je niet iedere dag, maar wel vandaag.
4: De hitsverkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto- en Motorrijschool Schipper. Jouw

0: Wil je nog meer hits? Hits.nl.
1: Mooi man. Wordt een moordplootje draaien voor de klant van Nick 18 Verhuur? Dan wordt een stereo en RDS. Groetjes, Roelof, vanuit het mooie Vattenwold.
2: Jij die warme zuidenwind willen draaien van Dunja voor Luc, de gehaktballenkoning. En de hele club daar natuurlijk. Dankjewel, groeten vanuit Meppel.

Goedemorgen, Drent. Mag ik voor deze mooie zonnige vrijdag wel plaatje aanvragen van Die Flippers met Angelina? Goeie uitzending, goed Pinksterweekend en tot de volgende maar weer. Hoi.

Mooi, Wim. We hebben net een nieuwe container gekregen, dus doe maar een leuk plaatje van Henk Wijngaard. De containersong. Alvast bedankt en de groetjes, de jongens van Geugies.

0: Drenthe draait hits met Wim Drenthe.
1: Mooi, Drenthe, op poosje niks van mij hoort, hè. Maar het is ook tuinman met charmes draaien en voor Christian Snijders. Omdat een echte tuinman is met charmes. Nou, mooi.

Het is Time of Thunder. 9:10 en ja, we zijn bijna klaar met de verzoekvrijdag. Ja, er zijn nog zoveel verzoekjes, maar het was ontzettend druk vandaag. Excuses dat het niet allemaal kon. Probeer het vanmiddag even opnieuw, tussen 3 en 6 bij Herman. Opnieuw proberen, een verzoekje. Maar we gaan het nog even over Sonja hebben. En dan ga ik de studio verlaten. Ik ga nog even genieten van het mooie weer. Baptist is er nog niet. Ik kan me voorstellen dat het gras maaien is met dit weer. Maar hij staat wel gepland tussen 9 en 10. Want ja, het is vrijdag. En het is tijd voor Baptist FM. Hij heeft een druk weekend. En hij komt maandag ook weer hier naar de studio. Want maandag hebben we de bingo. Hè? Elke 2 weken de Hits Radio Bingo. En die is niet zondag, maar in verband met de Pinksterdagen maandag. Dus wil jij bingoën, dan kun je dat doen op de maandag. Kijk maar even op hitsradiobingo.nl. Daar kun je de kaarten bestellen. Daar staat het ook op dat het maandag is. Dus niet zondag wachten, want dan komt Baptist deze kant niet op. Op maandagmiddag de bingo. Om 5 uur gewoon. Gewoon een dagje later. Voor vandaag zit het erop, wat betreft de verzoekjes. In ieder geval wat betreft de ochtendshow. Het waren er heel veel vanochtend die we nee moesten zeggen. Maar ja, nieuwe ronde, nieuwe kansen volgende week weer. Ik wens iedereen een bijzonder fijn weekend. Geniet van de vrije dag die je hebt. De extra vrije dag. Het Pinksterweekend met heel mooi weer. Het gaat alleen maar beter worden. Geniet ervan, zou ik zeggen. Rob de Nijs, 1963 op Highway. 1983, voor Sonja doe ik alles. Ja, welke wil je horen? Nou, stemmen zijn geteld en het is een overduidelijke winnaar. En de titel is Voor Sonja doe ik alles. Ja, maar welke is dat? Uit 1963 van Rob de Nijs of toch van Highway? Highway. Mensen, fijne Pinksterdagen. En tot dinsdag, 7 uur, een nieuwe Drentride Hits. Goeiedag, even zeg maar.

0: Dit uur werd mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservicefriesland.nl.
1: Uitgeslapen wakker worden, daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Fries-Gelo hebben we heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
2: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Fries-Gelo.
3: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
4: Aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal. Containers, kranen, grondwerken en bestratingen. JH Verhuur, is dat even goed geregeld? Straks straatwerk. JH Verhuur legt het perfect. Van keramische tegels tot klinkers. Met eigen materieel en vakmanschap. Kijk op jh-verhuur.nl.
5: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
6: Ja, dacht ik ook al.
5: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
6: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
5: Ketelservicenoord.nl.
6: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
5: Zo is dat.
7: Koel in de zomer, warm in de winter. Het hele jaar door comfort met de energiezuinige airco van Ketelservice Noord. Vraag een offerte aan op ketelservicenoord.nl.
8: Even eerlijk, wanneer heb jij voor het laatst echt naar je interieur gekeken? Bij Westen Wonen en Interieur in Musselkanaal vind je alles onder één dak. Van vloeren tot aan meubels en gordijnen tot aan woonaccessoires. Meer dan 1000 vierkante meter wooninspiratie. Westen Wonen en Interieur in Musselkanaal. De mooiste woonwinkel van Noord-Nederland.
9: Professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Martin Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. martingevelrenovatie.nl.
10: Deze maand verbouwingsopruiming bij Westen Wonen. Profiteer van hoge kortingen op showroommodellen en 15% korting op raamdecoratie van BC.
11: Eindelijk is hier weer de Vlagtwedder Landbouwbeurs. De grootste buitenbeurs van het noorden. Van 12 tot en met 14 juni vind je er alles op het gebied van landbouw en veehouderij, mechanisatie en transport en tuinaanleg en grondverzet. Demonstraties, spectaculaire activiteiten, maar ook vertier voor het hele gezin. Zet hem in je agenda, 12 tot en met 14 juni. Alle info vind je op vlagtwedderlandbouwbeurs.nl.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: De Vlagtwedder Landbouwbeurs. Van 12 tot en met 14 juni.
13: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
14: Gritter Chalets en Staakcaravans.
13: Kijk op grittercaravans.nl.
15: Grind Import Noord. Specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
16: Je bedrijf herkenbaar maken? Kies voor Noorderlicht reclame. Autobelettering, stickers, spandoeken, maar ook keukenwrap en zelfs zon- en warmtewerende folie. Noorderlicht reclame helpt je van idee tot uitvoering. Meer weten? Kijk op noorderlicht-reclame.nl. Noorderlicht, de reclamemakers van het Noorden.
17: Vesting Bourtange. Welkom in 1742. De Slag om Bourtange. Zaterdag 6 en zondag 7 juni. Ruik de kruiddampen en waan je in de sfeer van het verleden. Met soldaten, tentenkampen, kanonnen en leefgewoonten van weleer. Ervaar zelf de Slag om Bourtange. Kijk op bourtange.nl.
0: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, dat is radio met het nieuws van 9 uur.
18: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Examenkandidaten zien tijdens hun toetsen steeds vaker een externe surveillant voor de klas staan in plaats van hun eigen docent. Dit blijkt uit een rondgang van nu.nl. Scholen huren deze buitenstaanders onder meer in omdat er extra budget is voor werkdrukverlichting en omdat leerlingen vaker specifieke extra hulp nodig hebben. Toch is inhuren niet in alle gevallen de juiste omschrijving. Vaak zijn het ook gewoon vrijwilligers. Dat zijn in de praktijk vaak oud-leerlingen, buurtbewoners of ouders van leerlingen. Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Zij moeten aan de minister uitleggen waarom ze niet meewerken. Op dit moment haalt ongeveer 2 op de 3 gemeenten de doelstellingen van de spreidingswet nog niet. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonorreu en syfilis is in Europa in 10 jaar tijd fors toegenomen. In 2024 werden er ruim 106.000 gevallen van gonorreu geregistreerd en dat is een verdrievoudiging ten opzichte van 2015. Het aantal syfilisgevallen verdubbelde in dezelfde periode naar meer dan 45.000. Hulpdiensten op Saba staken na een week de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Er werd 8 dagen lang intensief gezocht, maar er is geen enkel spoor van de man gevonden. De vermiste Nederlander was op het eiland aan het werk voor Defensie. Daar hielp hij mee aan de bouw van een communicatietoren. En Nederlandse campings worden steeds luxer door de opkomst van glamping en makkelijk uitvouwbare wagens. De noodzaak om met de afwas of wc-rol naar een gemeenschappelijk sanitair gebouw te lopen verdwijnt daardoor steeds vaker. Dat is te horen in een podcast van het Financieel Dagblad. De liefde voor kamperen werd vooral in de coronatijd herontdekt, waarna veel mensen zijn blijven hangen. Vorig jaar verwelkomden de Nederlandse campings 5,6 miljoen gasten en dat is een stijging van bijna 10% ten opzichte van het jaar ervoor. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag waarbij het kwik oploopt tot zomerse temperaturen. Rond 10 uur is het al gauw 18 tot 20 graden en er waait een zwakke wind uit het zuidoosten. Later vandaag wordt het ongeveer 25 graden.
19: Jongens!
18: En tot zover het nieuws.
19: Hey Bob, schat, jongens, ik wil naar rusten. Ik wil graag maaien. Het is hartstikke mooi weer. Dus even gas op de lolly. Tot nou.
20: Uw loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
21: Kijk, daar zie je de hand van de meester. Stucadoorsbedrijf Altman herstelt vakkundig en volgens traditie iedere scheur in ornament, plafond of siergevel. Een monument met een kalk- of leemafwerking of gewoon stucwerk? De specialisten van Stucadoorsbedrijf Altman zijn meesters in de kunst van het behouden. DanielAltman.nl.
22: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
23: Kom met je kinderen spelen in de allergoedkoopste speeltoenen van Noorden. Het speelparadies in Beerte. Terwijl kinderen aan speelt min, kan wie al u gewoon gezellig op terras zitten. Kijk maar even op speeltuinbeerte.nl.
24: Ik ben er helemaal klaar mee.
25: Nou, ik ook. Laten we een nijbegun maken. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijnen laten doen door VLM-kozijnen.
24: Ja, top. Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via VLM-kozijnen.nl.
26: VLM-kozijnen.
25: Kwaliteit die blijft.
27: Bouwmaterialen nodig voor je klus? Reerbouwmaterialen.nl. Van steigerhout tot dakmateriaal en van kozijnen tot gereedschap. Je vindt het allemaal op Reerbouwmaterialen.nl. En vandaag besteld is binnen 24 uur ophalen met klik en collect in Winschoten. Reerbouwmaterialen.nl. De leverancier van het Noorden.
24: Woon je in Groningen of Noord-Drenthe?
25: VLM Kozijnen regelt alles voor jouw nijbegunst subsidieaanvraag.
24: En je ontvangt 30% subsidie.
25: Maar dan moet je overal doorheen lul.
24: Ja, gewoon.
26: VLM Kozijnen.
25: Kwaliteit die blijft.
28: Zet hem in je agenda. Feestteam het Nibbeltje presenteert de Summer Party. Vrijdag 29 mei. Beat Crooks, Boer Benny, Esperando's, Henk Wijngaard, Piraten Power Hour en Jannes. En zaterdag 30 mei. Proost. Amar, Mental Tio en Jan Smit.
29: Tranquilo, tranquilo.
28: Dit wil je niet missen. Tickets en info, nibbeltje.nl. Deze spot is mogelijk gemaakt door Hofman Cars en Schravendijk Machineservice.
30: Hallo, hallo Holland! Je Autohaus Tieben! Alles hier in Duitsland is net iets goedkoper! Autohaus Tieben is namelijk de occasion-specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid, gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Tieben, net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rutenbrock. Check autohaus-tieben.de.
31: CNC-staalsnijbedrijf Arie Alberts. Uw gedachten geef ik vorm. Volg mij op Facebook.
1: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. Infrawesterkwartier.nl.
2: Dit is Baptiste FM met Evert Baptiste.
19: Mooi, goeiedag. Kijk, sneeuwbaltrio om jou. Dikke hits. Yeehoe.

0: je nu zien verzorgen door R.P. Miel.
1: Zijn rug,
0: hoort er even aan.
1: Groot en donker,
0: ja.
1: Glimt zwart in het groen. De man
0: ben onderzoek, zeker.
1: Moet wel weten wat of ze gaan doen.
0: Hartstikke bedankt jongens van het Sneeuwbal Trio. Bedankt jongens.
1: Moet wel weten wat of ze gaan doen.
0: Bedankt Sneeuwbal Trio. Mooi dat zo kennen, hè? Wat weer, hè? Kijk, het nadeel van dit mooie weer is dat Greta waarschijnlijk vanmiddag in bikini voor u zit. En daar word je niet vrolijk van, hè? Absoluut niet, hè?
2: Goed.
0: Maar net over walvissen, maar toen moest ik daar in één keer aan denken. Maar goed, een ander verhaal. De luisteraars en amateurs, het is weer vrijdagochtend, even over 9, tijd voor Baptist FM. En dan gaan we de Pinksterdong in, hè. En je weet, hè, we gaan bingo dit weekend. Het is weer alle twee weken bingo. Ook dit weekend weer, hè. Alleen niet op zondag, maar dan heb je hartstikke drok. Een beetje graag maken. Dus ik kom maandagmiddag hier weer naar de studio. Om 5 uur bingo, hè. Dus als je met wilt bingo, dan kan je nog steeds. Dan, via Hits Radio Bingo, zeg maar, .nl. Maar nu op zondagmiddag, maar op maandagmiddag om 5 uur gaan we bingo, hè. Daar ben je erin van. Een keer mooi achter thuis. Op terras met een flesje bier. Joehoe! Kijk een geldprijs, meeuw. Maar goed, zover is het nog niet, hè. Het is eerst nog vrijdagmiddag. Het is tijd voor Baptist FM. En we kijken of er nog wat verzoenlijke berichtjes binnen komen, zeg maar, aan deze kant. En anders gaan we de platen gewoon in draaien voor Jan en Alleman. Mooi dat zo kan. Evert, ik wil Niels Baving even feliciteren met zijn verjaardag. Een echte vakprutser. Een groetenkamp van Ruben. Maar Ruben wel een beetje lief doen, hè. Het is vrijdag. Patatdag. Gehaktbalmdag. En sowieso tijd voor een bier, hè. Het is nou de vrijdagochtendborrel, dus... Een beetje lief doen tegen elkaar, hè. Wat is dat nou over gezeur op de achtergrond? Wat is dat?
3: Amai,
0: ja, wanneer dan?
3: Ik woon in Matroos.
0: Oh, wacht even. Doe even die radio wat zachter. Ik verstond er niks van.
3: Ja, ik zal het zachter doen. Ik woon in Matroos. Ik wil even weten hoe het met de onderzuiten in Pekela afloopt is met de haan door het raam.
0: Ik heb geen idee, ik heb het zelf ook gehoord, maar er ben onderzoeken en de gemeente die is druk aan het onderzoeken hoe het is en dan belden ze mij op mijn, zeg maar in Grenne, hè?
3: Ja. Oh, oké, nee. En dan heb ik nog één vraag. Je bent wel erg muzikaal even, hè?
0: Ja, klopt. Ja, klopt.
3: Speel ze nog wel eens even op de Tibertaanse aan het sluit, of niet?
0: Hé? Waar?
3: De Tibertaanse aan het sluit. Dat is een heel mooi instrument.
0: Ben je onder invloed?
3: Nee, dat niet. Nee, ik heb nog geen druppel aan, maar ik ben wel
0: klaar. Oh ja, maar ik wil net zeggen, als je dan... Kijk, maar dan moest die zorgen gemaakt, maar dan heb je zo geen dreiging. Dan heb je begonnen zo door te broeden en dan gaat er iets niet goed bij jou, hè?
3: Oh, nee, maar ik dacht dat zo even, hè. Dan ligt
0: mijn
3: heel mooie muziek.
0: Ja. Ga maar even naar de dokter, zo. In Zuid-Loon zit een hele gooien.
3: Oh, mooi. Doe ik
0: nummer
3: maar
0: even
3: de
0: bel.
3: Die man hem op, dan ga ik
0: de kant op.
3: Ja?
0: 12. Oké.
3: Ja?
0: Yo.
3: Heel de
0: jachtje
3: van
0: Holland,
3: hoi.
0: Och. Kijk, je kunt de oorlog ook niet meer winnen, hè. Evert, wil een plaatje draaien voor alle collega's van bouwbedrijf De Boer. En speciaal even voor de gehaktbandverrapper Luc Kobus. Een goed Pinksterweekend allemaal. En jongens, ook voor jullie, hè. Even een mop van Papa Bond in Alteveer vanaf camping De Veenplaggen. Oh, bliksem, wat dat van camping, dat klinkt wel interessant. Waarom mag een boom niet voetballen? Waarom mag een boom niet voetballen? Hij is geschorst. Oh, zo jammer dit, hè. Zo jammer. Het liep wel of alle luisteraars onder invloed ben, hè. Wil je wel even de groet doen aan Piet Haan bij Steenhuis Beton in Uithuizermeden. Vorige week was die Pipo vrij, dus heeft hij mijn groet niet gehoord. Groetjes van de Poesie door Pikkel. Dus Piet Haan, Pironen. bij Steenhuis Betoord in Uithuizen met Christa Groeten. Voor de poes in alle pekel, hè? Daar weet je er niet van. Ik hoop dat je dit keer wel gehoord hebt, hè? Even speciaal in de groeten aan Avitech Groen. De jongens van Brummelkant, Mussel, Onstwedde, Stadskanaal Noord. Kom weer prima voor elkaar. Groetjes, Chris. Oké, jongens, we plagen ook in die kant, hè? Evert heeft mooi plaatje voor de beunhazen in Westerlee. Ze zijn aan het betonstorten. Hoop dat ze genoeg hebben, want het moet altijd zuinig daar. En goed blijven drinken, jongens. Inderdaad, jongens, het warm is, dan moet je veel drinken, hè. Zeg maar, dus even poelkratjes extra inslaan. En even tegen Leon Dijk van bouwbedrijf Iden zeggen dat het glas en lood heel moet blijven. Ik was nog zo gezegd. Oh nee toch, neem de barrel toch niet kapot, man.

Che ti vive? Voglio comprare. Hey Bert! Sorry voor de gehaktballenclub van bouwbedrijf De Boer uit Kantens. Beun de Beunhuis willen draaien. En de groeten aan Ger Knol uit Zeerijp. Groetjes Martijn en Stefan. En ook even de groeten de jongens en die aan op het dak zitten. Nou, mooi. Wel even om jullie uren denken, hè. Jongens, je zit online met hier weer boven op het dak. Jouw levensgevoelig. Je hebt er wel genoeg te drinken door op het dak, hè. Om ook even wat brengen. Even stukken wat krijtjes voor de zekerheid.

0: De amateurs op kanaaltje van Hits. Iemand staan erbij.
1: Ja, goedemorgen, Evert.
0: Hé, Bijsie. Hoe is jouw best weer aan het zandstreunen? Ah, mooi dat is oké, okay, jongens. Bijsie, de beste ook disco jager. Die was ook een geheime zender, of niet? Hoe zit dat? Kun je het ook een beetje mixen, of mag je dat even meebrengen?
2: Naast mij in bed.
1: Dat ga je nooit vertellen, maar dat is geheim.
0: Oh ja. Ja, dat klopt. Dan is het geen geheime zender meer, hè? Nou, Bijsie, zet de volumeknop in de verrader. Ik ga je mixen. Dan kun je er wat van leren met jou. Amateur.

0: Dus we gaan maar even terug naar de verzoekjes en de groetjes en alles wat er binnenkomt, zeg maar. Evert! Kun je even de groet doen aan Danny Scheling, Schelling? Nou, bij deze. Groet kan van Jeroen, hè? Ah, er staat nog veel meer, maar dat ga ik niet helemaal voorlezen, hoor. Evert, vanuit het kantoor van Stevas Techniek willen wij de groeten doen aan Dennis Mensen. Hij moet ons uitnodigen voor barbecue met bier. Oh, zo werkt het tegenwoordig. Dus je gaat gewoon aan. Oh, bliksem. Dus, oh ja. Nou, dat is mooi makkelijk. En dan kan je er mooi goedkoop vandaan, hè? Mooi. Evert, zou jij even tegen Ivan en Jurgen willen zeggen dat ze einde van de dag de trekker bij Pieterman op de omrit neerlegt. Night, night. Is dat nou even Nederlands? Jongens, heeft school niet afgemaakt. Night, night. Evert, ik ben al aan het graag maaien. Draai maar even als ik meisjes zie in bikini. Oh, dan rij je zeker niet in Frieskelo. Want als je daar meisjes in bikini ziet, dan word je dood om. Ja, bikini. Het is gewoon bungalow tent. Oh, dan geef de groet doen aan Ruben James van de firma Dijkstra Groen. Zeg maar, nou, ik hoop dat het bij deze overgekomen is. Wij zitten klaar voor de vrijdagochtendborrel. Kom je ook even langs, regel ik de hakbal. Oh, een mooie foto erbij met dreuge worst. Hey, jongen, maar ik heb het hartstikke druk, hè. We gaan straks grasmaaien, dus dan weet je ervan, wij gaan grasmaaien. Dus ik heb geen tijd om langs te komen, hè. Helaas.
1: Hallo, Hallo.
0: Hey Bert, wil je even een groet doen aan die dikke haakbal van een Jan Hulshoff? Jan Hulshoff, de dikke haakbal, is de groen. En de groet komt van Marcel, hè? Daar weet iedereen van. Hey Bert, de groeten uit Hattem. Vanmiddag weer op tijd aan het bier en de haakballen. Draai maar even, of doe maar even de groet naar mijn collega Tom. Hij luistert ook mee. Graag een plaatje van Eskimo's nummer 13. Ah, mooi plootje, hè? Nummer 13. Kom direct in de biepakkers, vergeet dat allemaal weer. Want ik kan niet zoveel dingen tegelijk. Ik word ook ouder. Maar inderdaad, er zijn onderzoeken in Pekela gaande. Hoe vaak vliegt er een raam, een haan door uw raam? Hè? Dat weet ik ook niet, hoor. Ik heb er zelf nooit last van, maar goed, ik ben onderzoeken. Er gaan ze allemaal onderzoeken in Pekela en daar zijn ze druk mee bezig. Evert, zeg maar eens in Koning Coco. Dat een beetje zuinig op die auto moet wezen. Oh. Nou, Koning Coco moet een beetje zuinig wezen op die auto. Wil je dat Trinus zijn Amerikaan bijna was opgebrand? Iets met te veel remreiniger in de motor spuiten. Oh, Trinus is ook een Amerikaan. Cheer ook toch? Oh, oh, oh. Ballen in de braad. Ja, die Trinus is ook constant onder invloed, hè. Kist even voor Benne Geert een nummertje draaien. Het is moeilijk bescheiden te blijven. Maar dat jongen denkt alle wichten gek op me ben. Door het eten van Poog Hakbom. Hier biedt zielhoes op Noorderpoolziel. Noorderpolderziel. Groeten Jeroen. Och, och, och, och. Is dat zo, jongens? Och, god, god. Hoe heet die man? Benne Geert.

Ja, dankjewel Henk Wijngaard. We hebben geen tijd, hè? Nou, het is alweer 10 uur en dan lopen we weer achter de feiten. Hè? En dan krijg ik allemaal weer klachten. Allemaal klachten en zo van mensen die zeggen... Ja, we hebben je berichtje niet voorgelezen en zo. Dus...

Ja, hartstikke bedankt jongens. Maar we hebben ja, een beetje gas op de lolly, hè? Zo waar. Marcel Knol, goeiedag. Of ik even voor hem, alles in het leven duurt maar even, wil draaien. Nou, dat moplootje, en die kennen we er alleen mee knappen. En stereo en RDS, alles eraan met eraan. Zo, eens even kijken of er nog meer binnenkomen, allemaal aan deze kant. Wil je wel een mooi plaat draaien voor Team Nunninga in Groningen en Winschoten? En Dani, nou al in de blote kont lopen met dit weer. Groetjes Gerry. Oh, dan moeten we mooi werk om hem draaien, hè, met in de blote kont. Voordat Dani al in de blote kont gaat lopen. Er zit ook geen mens op te wachten natuurlijk. Hè. Groeten van Dijkstra Sierbestratingen. En een mooie dag allemaal. Ja jongens, de plagen ook even jullie kant op. Hè. Bedankt voor het bericht. Het klinkt goed aan de Côte d'Azur. De Côte d'Azur, hoe is dat? Het klinkt wel op Boedeland, ja. Boedeland zeker, hè? Boedeland. Oh, maar voor het mooie weer hoef je niet naar het buitenland, hè? Dan kun je ook gewoon naar Frieskelo komen. Het is hier ook mooi weer, hè? Ja, miauw. Bikini weer, hè? Maar we zijn dus ook luisterrijk te ontvangen in de Boedeland, hè? Kun je wel even kielen, kielen, kielen draaien? Speciaal voor medema voegwerken. Kielen, kielen, kielen, kielen, kielen, kielen. Is... Ah, hop, hop, hop, hop. Hey! Mooi werk bij jou. Boeren, boeren. Ach, toen is het krinair blode, laat ik los. We moeten dit in de ruimte voor die kerel die al in de blode kommers gaan lopen vandaag. Ook al is het mooi weer, jongens. Het wordt verzocht om niet in de blote kont te gaan lopen. Ik herhaal, niet in de blote kont, maar wel veel drinken. Je moet meteen weer veel drinken. Dus, ik zou zeggen... Proost, hè?

0: Master Tools. Help met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
1: Mastertools.nl.
2: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
0: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
3: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
4: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
5: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
6: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben, heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struikel binnenbij.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Te Velde, buitengewoon goed. En ook op tweede Pinksterdag kunt u gewoon naar binnen.
8: Een huis kopen of verkopen? Dat doe je niet zomaar. Bij regiomakelaar Stadskanaal doen we het beter, persoonlijker en slimmer. Een betrouwbaar makelaarskantoor in de regio waar jouw wensen centraal staan. Vraag vandaag nog een gratis waardebepaling of adviesgesprek aan. Kijk voor meer informatie op regiomakelaar.eu.
9: Voor elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-Midden-Groningen.nl.
10: Laat DecoKe jouw huis transformeren. Met op de muur een ruime keuze verf en behang. Voor op de vloer laminaat, tapijt, PVC. En voor het raam smaakvolle in-betweens, gordijnen en zonwering.
11: DecoKe, DecoKe.
10: DecoKe vind je in Winschoten. En DecoKe Ineke Breedveld vind je in Nieuwbuinen.
12: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
13: Gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Ook voor de mooiste buitenzonwering, screens en rolluiken ga je naar
11: DecoKe.
10: In Winschoten en in Nieuwbuinen.
15: Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06-274-275-92.
16: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
17: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
18: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazinaveen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
19: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers. Via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.

0: hartstikke mooi. Vliegen ze
1: voorbij. Kunnen we hem uitleggen hoe het eruit ziet? Vond ik alleen maar leuk om te weten, hè?
0: Nou, dan weet jij toch hoe ik eruit zie.
1: Ja, maar ik bedoel mijn kleren, hè? Waarom toch zo apart? We zullen aan onszelf ten onder gaan. Ah, dan is hij nog een keer stil, hè? Ach,
0: ach, ach. Maak er maar een mooie verbeelding van.
1: Ja, precies. Laat maar zitten. Zo had ik thuis ook wel. Man, man, man. De luisteraars en amateurs, en weekend komt al dichterbij, hè?
2: Joehoe!
1: Oh, moet die kille kille nog even draaien van Lady Rose, hè?
2: Joehoe!
1: Even keurig even de groeten doen aan Theo Tillema, die een weekend rust heeft van de autocross. Dan kan mooi achter in de tuin zitten, veel zijn gehaktbal eten en drinken. De hele weekend lang. Groetjes komen van de jongens van Sportscom. Is toch net mooi weer voor jongens? Gewoon niks doen, achter u zitten. Flesje bier erbij of twee of drie of zes. Balletje mayo, wie doet je wat, hè? Hartstikke mooi dat ze ook in, hè? Wil je een plaatje eruit van Koos Alberts? Speciaal voor Bernard Boom. Alvast bedankt, hè? Ja. Ken je Jason van Avis Groningen? Mooi, kan Jason van Avis Groningen even gauw doorbroezen? Groeten van zijn collega. Dus Jason, je moet doorbroezen. Drog aan de band vandaag, jongens. Wil je die lange van MCV in Rolde even groeten doen? Dan draai maar even met garage lied van de Brothers. Groeten Tim. Dus heb de groeten aan die lange van MCV in Rolde. Vraag nog even die kant op, hè. Ook nog even de groeten doen aan de puddingtrucker Moetje. Sexy weekend. Ah, die helemaal draaien, hè. Hartstikke mooi, hè. Ah, er komt ook even gesproken berichtje binnen. Wat is dit? Is dat hem erbij pakken?
3: Meneer Baptist, net is Hilde van Roswald hier. Ik mag jou niet leiden meer. Over gezeur, over gehaktbal met bier. Platen rijden. Adieu.
1: Ja, gaat me net zo. Als jullie nou al van die berichtjes sturen, heb ik ook niet al van die... Ach, wat... Mag jou niet leiden. Wil je even een groet doen aan de gas- en elektraboeren van de firma Bagas Speciaal? Aan Danny Jager en Germijn Veurink. Groeten komen van Arjen, hè? Draai maar even mooi voor Geert Keutje en de rest van de B-ploeg in het Terapelkanaal. Een groeten kan van Jan, hè? Jappie! Ja, goeiedag, hem. Goed ontvang hier in Vlagwedde. Draai maar even en hem de groeten doen aan Bram Wesseling, die alle knooit. Oké, plagen ook even richting Vlagwedde, hè? Plagen hem die kant op, hè? Ook even de groet naar die alle wijlap Martijn, die met autotransport alweer onderweg is. Ja, daar, ik hoop dat de aircootje aan boord, hè. Dat wordt hem te warm, hè. Groeten vanuit Zeist. Op Bleksem, dat is een eindwoord. Onze stagiaire Alwin is weer niks te passen. Het werk lucht hem maar niet. Heb je nog tips? Oh, biedering. Haakband eten. En kun je nog even een prachtig plaatje deze kant op draaien? En fijn weekend. Oké, de plagen ook in richting Zeist, hè. Hoop dat de antenne goed staat, dat je goed alles meekrijgt, hè. Zometeen neemt Lady Rose die kant op draaien. Dan worden jullie in Zeist ook wel gelukkig van, denk ik. Evert, hier kisten aan het laden in het prachtige Biddinghuizen. Tjö, en een groet van Stijn. Kisten aan het laden, bierkissen. Als ze maar wel vol ben, hè. Oh, Yvette, kun je ook nog even de groeten doen aan Derkie de Voeger. Groetjes de metselaars van Schuler. Nou, jongens. Pak ook onder een beet. Even met een polonaise op vrijdagmorgen. Niet omdat het moet, maar omdat het kan, hè. En vooraan in de polonaise. Lady Rose.

Lady Rose komt ook in 13 augustus bij het Boon Rock Festival op mijn feestje van 20-jarig jubileum. 20 jaar, hè? Van even Baptist, zeg maar. Ja, ja. Nou ja, hartstikke bedankt, Roos. Mooi! Mooi! Even de groetjes doen aan alle luisteraars en speciaal even aan Aaltje, Greetje en Otto. En een pleitje van gewoon Berend feest in de kroeg. Dus Aaltje, Greetje en Otto, je kring de groeten. Er staat niet bij van wie. Gewoon Berend. Oh, die vroeg een blootje van zichzelf, hè. Jongens, regel nummer 1, een artiest moet nooit een blootje van zichzelf, hè, vroeg. Dat is fout. Dat mag niet van de radiopolitie, hè. Dat mag niet, hè. Geen plaatjes van jezelf, hè, vragen. Dan moet je een ander overlaten, hè. De groeten uit Emmen van de familie Ekkelhoff. Draai even een leuk blaadje, een rampenstampetje, een hardstyle, hardcore is wel leuk. Paul Elfstak of zo. Oh, dat vind ik ook mooi. Discothekenplaat. Van Paul, discjockey Paul Elfstak. Dat is een collega van mij, hè. Ja, die kan ook mixen, hè. Die kan ook mixen. De beste hij probeert, hè. Evert. Even de groeten doen aan de beste tegelzetter van het noorden, Martin Buurma. Groeten komen van Tim. Of moet je thuis een wat van hem gemaakt hebben of zo? Het wordt meer zo slijmerig. Zeg maar. Liesje, Liesje, kom maar een beetje. Evert, een blaadje voor het haan. Voor het haan, scheen daar. Groeten, Kevin. Het haan. Vliegt er toevallig een aan door uw raam? Hey, kijk eens! Discotheekmuziek, muziek van de disco jockey Paul Elfstak. Yeah. Gerben, 1 maand er zitten.

Hartstikke bedankt, jongens van de Disco Jockey. Zo. We moeten nog even de volgende serie met groetjes en verzoekjes bedanken. Dan warm dat nou, hè? Wil je wel even de groeten doen aan de jongens van Noterboom? Bouw. Die zijn in de Blauwe Stad weer aan het doen alsof ze aan het hard werken zijn. Bert en Roy willen graag met Greta in haar bikini naar het strand dit weekend. Nou, dat mag van jou. Verder iedereen goed weekend en straks de groeten. Mark van... Voor straks groeten Mark van Wima was goed. Oh, was goed. Oh ja. Nou jongens, als jullie graag met Greta in de bikini naar het strand willen, ik zal zeggen, succes. Hey Wut, we doen de groeten doen aan mijn zus die nu aan het werk is bij Scheerder Drankhandel. Groetjes haar liefste zusje Brenda. Oh, ik wou dat ik ook een zus had die bij een drankhandel aan het werk was.

0: swabtest. Ja, goeiedag hem. Graag een pleitje voor Erik, onze verfgroothandel uit Veendam. Hij is dit weekend 59 geworden in Sittenbuurt. Helemaal vergeten. Zeg maar even seks met die kale, dat past wel bij hem. Goed Pinksterweekend en groet nu Jan Boer. Mooi. Nou, bij deze, gefeliciteerd. Even, dit zou wel te laat wezen, maar wil jij wat moois mixen voor Erik Lutje Boer, onze verfboer? Die jarig was afgelopen zondag. En onze muziekvriendin Jetty, die weer thuis is na een zware heupoperatie. Dat je maar goed mag herstellen en weer gezellig met ons mee kunt doen. Groet nu Ten Boer. Ook vanaf deze kant, beterschap hè. Haha, en de felicitaties voor Erik. Oh, jong. Evert?
1: Ja?
0: Kun je Martin Kamminga en Jari de groeten doen? Ze zijn gisteren naar de Woeste Hoeve geweest, maar ze zijn nog steeds niet terug. Volgens mij zitten ze daar weer vast. Veel plezier daar, groen kom van Klaas. Dat is toch fantastisch dat je door vast zit, jongens. Sommige mensen zitten op zo'n cruiseboot vast. Kunnen ze niet weg. Of op vakantie, dan is er wat ik veel ben met zijn staak en dan kom je er niet weg. Want het zou dan mooi zijn als je in de Woeste Hoeve vast zit en je kunt er niet uit op een of andere manier. Oh, wat zal dat boven zijn. Is mij nog nooit overkomen. Maar ja, wat die eerste keer nog kwam, hè. Kun je wel een plaatje van Esperanto draaien? Voor stucador Marcel van Stuk en schilderwerk Reinders. Jongens, dat is allemaal reclame wat jullie maken, hè. Dat mag allemaal maar, hè. Knap er maar even een mooi plaatje voor mijn duifje Christa Grelling op. Je wilt niet geloven, maar 24 mei, 30 jaar getrouwd. Joehoe! Goed weekend en groet nu naar Bun. Dattig, bliksem, dat is een tip van nee. Toch? Of niet? Wat dit nou? Begint het plootje weer op nee zo? Nou, gaan we gewoon weer op nee. En de jongens van Tabak. Draai maar eentje van Normaal. Bedankt en veel plezier daar. Een pleitje van Normaal, dat heb ik ook wel even zin in. Welke zomers hem draaien, jongens. Oeh, blik, ik heb er zoveel van Normaal, hè. Oeh, kijk hoor. Hem kijk hoor. Komt er nou van, daar komt er nou van. De boer is troef, de boer is een kerel. De klok op rock. De laatste, de motocross in Ohio. Smokkelaar. Och, wat jongen hem zoveel ploten, hè. Ongeluid, is niet, ze hebben volgens mij. Ach, miauw, dat is niet normaal. Over ploten, dat jongens hebben, dat is echt ongelooflijk. Wacht even, hoor. Dit is ook mooi. Wacht even, hoor. Kijk. Nou, ik pak er nog één flesje bier bij, jongens. Ik ken nog net even. En zometeen de laatste serie groeten en verzoeken. En dan gaan we de band verlaten. Ik ga een stukje grasmuiden vandaag. De donderen. Joehoe!

0: groetjes. We gaan de bad luisteren vandaag. Nee, ik wens je allemaal een fijn weekend, jongens. En nou ja. Nog even wat drinken, hè? Dat doe ik wel. Over.
1: Ja, ik kom gauw weer en dat zoek ik ook wel. Nou, ga maar.

0: Ja, die andere vent was in toezien, ja. Die begon weer al Wim te noemen. Maar ook weer onder invloed natuurlijk, ja, Beenburger Zoeper. Man zit toch hartstikke dood om jou. Echt goed, ik heb er nog redelijke drak over gemaakt. Maar ja, Tamme, wat moest hè? Zo, de luisteraars en amateurs nog even slow voor een verzoekje. Dan gaan we de man verlaten, hè? Hé, Bert? Ja? Kijk, dit is een mooi plootje. André Hazes met Zomer. Kijk, dat, oh, wat een mooi plootje. Door is over nodig, hè? Want het is zomer, ja. Het is mooi weer te bieden. Spengster nog voor de deuren. De wichten zitten in bikini achter het huis. Hupsakee. Ik heb er nog wel even draaien, hoor. Wil je nog een plaatje draaien? Voor de toppers van Lin Groenvoorziening. En neem de groet nu aan iedereen van Lin Groenvoorziening uit Stadsknol. Oké, nou bij deze jongens. Groet naar Stadsknol, hè. Even, ook even de groeten aan het ruggengraatloze collega van Coco Verhuur, Mark Bunzing. Och, och, och, jongen, lief doen. Laat die lamme targ van Dave Meijer maar lekker spitten met zijn zweetlepel. Groeten van Happy en Happy. Oh nee, Happy en Happy. Dat is het binnen onszelf, hè? Ah, jongens, ik heb veel te veel beroepje. Ik red dit nooit, hoor. Echt niet. Martin, bedankt voor het doorgeven, voor het neerzetten van de trekker op de oprit. Groetjes, Gerry Pieterman. Mooi dat ze ook in, Gerry, hè? Nog een mooi praatje eruit voor Robert Pijning. Hij is vanmorgen ziek naar huis gegaan. Hij heeft zich vanmorgen 3 keer bescheten. Groetjes Daniel en Gert-Jan. Ach, toe lieve, wat een stinkbal. Dat was het. Jongens, de tijd is op. Wie man heeft de baan verloren? Ik kan dit is niet normaal. Jongens, dit was hem. Helaas, pindakaas, maar de tijd is op. Jongens, kijk op klok. Ik ben al voteloos. Oh, je moet je dat dood komen. Dit is een man. Dit was hem even vanaf deze kant. Baptiste FM in stereo en RDS. We hopen dat we geen storing veroorzaakt hebben in sprakenmuziek. Hè?
1: Oh, ik voel mij een andere mens.
0: Andere keer mooi weer komen, hè. Fijn weekend.
1: Een wens dat je hier nu naast me zit.
2: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
3: Verbouwen? Even bosonderhoud in het huizen bellen. 06-360-234-19.
4: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Oh, wil je meteen woninspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
7: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
8: Ja, dacht ik ook al.
7: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
8: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
7: Ketelservicenoord.nl.
8: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
7: Zo is dat.
9: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
8: Tijd voor een nieuwe ketel? Ketelservice Noord plaatst en vervangt snel en vakkundig. Voor warmte zonder zorgen, ga je naar ketelservicenoord.nl.
10: 23 en 24 mei moet je zijn in Muntendam voor de Pinksterfeesten. Zaterdag 23 mei, Mill Street, Buurman en Buurman, Boer Benny en Darkraver. Zondag 24 mei, Q5 New Style, Wesley Bronkhorst, Outsiders en Vieze Jack.
11: Op de markt in Italië.
10: Kaarten koop je bij voetbalvereniging Muntendam en kantoor Weltevree aan de Kerkstraat in Muntendam. Dit mag je niet missen. De Pinksterfeesten Muntendam, 23 en 24 mei.
12: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
13: Snel van A naar B met de 24-uur service van Savernijen Couriers en Transport. Savernijencouriers.nl. Savernijen, die rijden.
14: Kom op zaterdag 23 mei naar de grote verbouwingsopruiming bij WDK Kringloop Stadskanaal. Profiteer onder het genot van een hapje en drankje van extra lage kringloopprijzen. Je bent welkom van 's morgens 9 uur tot 's middags 3:30 aan de gedempte Vledermond 3 in Stadskanaal. WDK. Voor elkaar.
15: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
16: Ben jij handig en werk je graag buiten? In het Hout Sierconstructies zoekt een allround monteur buitenleven. Je werkt met goede arbeidsvoorwaarden aan de montage van veranda's, tuinkamers, schuttingen en andere leuke projecten. Dus, heb jij oog voor detail en technische ervaring? Maak onze klanten blij en solliciteer. Check sierconstructies.nl.
17: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 10 uur.
18: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. In Utrecht heeft gisteravond een grote solidariteitsactie plaatsgevonden voor mensen die asielzoekers in Nederland welkom heten. De demonstratie was georganiseerd als tegenreactie op de vele anti-AZC-protesten van de afgelopen tijd. Ondertussen blijft de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel onverminderd hoog. De opvang zat vannacht zo vol dat asielzoekers moesten uitwijken naar andere locaties, waaronder het Drentse Gieten en Amsterdam. Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Zij moeten aan de minister uitleggen waarom ze niet meewerken. Op dit moment haalt ongeveer 2 op de 3 gemeenten de doelstellingen van de spreidingswet nog niet. Examenkandidaten zien tijdens hun toetsen steeds vaker een externe surveillant voor de klas staan in plaats van hun eigen docent. Dit blijkt uit een rondgang van nu.nl. Scholen huren deze buitenstaanders onder meer in omdat er extra budget is voor werkdrukverlichting en omdat leerlingen vaker specifieke extra hulp nodig hebben. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonoree en syfilis is in Europa in 10 jaar tijd fors toegenomen. In 2024 werden er ruim 106.000 gevallen van gonoree geregistreerd en dat is een verdrievoudiging ten opzichte van 2015. Het aantal syfilisgevallen verdubbelde in dezelfde periode naar meer dan 45.000. En bestaande koopwoningen waren in april dit jaar gemiddeld 4,3% duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. Hoewel de prijzen dus nog altijd stijgen, vlakt de groei wel wat af. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. De woningprijzen zijn de afgelopen jaren flink toegenomen. Na een piek in juli 2022 volgde een periode van daling. Maar sinds 2023 zit er weer een stijgende lijn in de huizenprijzen. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag waarbij het kwik oploopt tot zomerse temperaturen. Rond 10 uur is het al gauw 18 tot 20 graden en er waait een zwakke wind uit het zuidoosten. Later vandaag wordt het ongeveer 25 graden. En tot zover het nieuws.
19: Wilshire Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Wilshire Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Wilshire Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-bulsje.de.
20: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
0: Hier Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonusgansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groente, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
21: Nostalgie Pallast is op tweede Pinksterdag geopend van 11 tot 5 uur. Dus kom ook naar Noordhoorn.
22: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
23: Te hoge energierekening of kou en tocht in huis? Tijd voor wijkisolatie. Vraag vandaag nog uw gratis subsidiecheck aan. Broers door wijkisolatie.nl. Pompom, pompom, pom.
24: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597 82 40. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
23: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broersnoerwijkisolatie.nl. Pompom, pompom, pom.
25: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
26: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
27: BTN De Haas, al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Een assortiment van 10.000 artikelen. Van onder andere schoeisel van Sika, Griesport, Sixton en Dunlop. Tot werkkleding van HVEP, Carhartt en Tricorp. Broersnoor, btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
28: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
29: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
30: Stap binnen in een wereld van pure luxe. Bij RTO Exclusive in Stadskanaal vind je exclusieve wagens waarvan het hart van iedere autoliefhebber sneller klopt. Ga naar rtoautoservice.nl en vind jouw droomauto.
31: Nieuwe screens nodig? Terpstrazonwering.nl.
32: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
33: Aannemersbedrijf Kettler zoekt een timmerman. Word jij onze nieuwe collega? Kettler-bv.nl.
34: Oké, klaar? Zoek op. Alles voor de tuin. En start! Hij gaat meteen naar steen-en-zandhandel-noord.nl. Oh, alles op categorie. Dat is handig. Blokhutten, tuinmeubilair, houtgereedschap, schuttingen, bestratingen, speeltoestellen. Ze hebben echt alles en uit voorraad leverbaar. Steen en Zandhandel Noord doet ook tuinaanleg. Tjonge, voortaan gaat iedereen toch naar Steen en Zandhandel Noord in Siddemuren.
35: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een

0: tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Virena Autogroep. Kia-dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw, aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
1: Oh jee, geen warm water? CV-ketel in storing? Laat de service en onderhoud voortaan doen door Ketelservice Noord. Plan nu een afspraak op ketelservicenoord.nl.
3: Speciaal kraanwerk, Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. Freddypertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
4: Zo, wat is het warm?
5: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is Dia van Jumbo.
3: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl.
6: Aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal. Containers, kranen, grondwerken en bestratingen. JH Verhuur, is dat even goed geregeld?
7: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
6: Aan het bouwen of verbouwen? Geen probleem. JH Verhuur plaatst razendsnel jouw container in Groningen of Drenthe. Dus snelle container nodig? Kijk op jh-verhuur.nl.
8: Calibro Stadskanaal doet calibraties en keuringen van alle gereedschappen. Bij onder andere airco- en installatiebedrijven, bouwbedrijven en stucadoors. Calibro heeft iedere oplossing perfect afgestemd op jouw wensen. Calibro.nl. Calibro met een C.
9: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
10: Gritter Chalet en Staakcaravans.
9: Kijk op grittercaravans.nl.
11: Niemeyer Afdichtingen. Specialist in kitwerk. Niemeyer Afdichtingen.nl.
12: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
13: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
14: In Hogeveen, woningstoffeerbedrijf Tom Philips kwam bij mij thuis en gebruikte mijn eigen woonkamer als showroom. Mooi hoor. Zo zie je meteen hoe PVC, laminaat, vinyl, tapijt of marmoleum matcht bij de meubels met de perfecte belichting. En Tom Philips heeft nu ook binnen- en buitenzonwering, rolluiken, screens en markiezen. Kijk maar op Google. Dus, moet het wat liggen? Eem Tom Philips laten kijken.
15: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
16: Je bedrijf herkenbaar maken? Kies voor Noorderlicht reclame. Autobelettering, stickers, spandoeken, maar ook keukenwrap en zelfs zon- en warmtewerende folie. Noorderlicht reclame helpt je van idee tot uitvoering. Meer weten? Kijk op noorderlicht-reclame.nl. Noorderlicht, de reclamemakers van het Noorden.
3: Vind jouw liefde op het platteland. Via AgriMatching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de AgriMatching-app op jouw telefoon. Kom op zaterdag 23 mei naar de grote verbouwingsopruiming bij WDK Kringloop Stadskanaal. Profiteer onder het genot van een hapje en drankje van extra lage kringloopprijzen. Je bent welkom van 's morgens 9 uur tot 's middags 3:30 aan de gedempte Vledermond 3 in Stadskanaal. WDK, voor elkaar.
17: 23 en 24 mei moet je zijn in Muntendam voor de Pinksterfeesten. Zaterdag 23 mei, Mill Street, Buurman en Buurman, Boer Benny en Darkraver. Zondag 24 mei, Q5 New Style, Wesley Bronkhorst, Outsiders en Vieze Jack.
18: Vroeger, op de markt in Italia.
17: Kaarten koop je bij voetbalvereniging Muntendam en kantoor Weltevree aan de Kerkstraat in Muntendam. Dit mag je niet missen. De Pinksterfeesten Muntendam, 23 en 24 mei.
18: Hits. Das Radio.

0: voor warmtepompen, cv-ketels, airco's en thuisaccu's ga je naar slachterinstallatie.nl.
1: Hako Scheemda. Voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines. Inclusief robotmaaiers. Bezoek onze showroom of kijk op hako-scheemda.nl.
2: Bouwen, verbouwen of renoveren? Bouwservicestoffels.nl.
3: Acta Speelgoed. Een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Acta Speelgoed.nl.
4: Grind Import Noord. Specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
5: Kok Wonen en Slapen. De woonspecialist in Leek. Voor maatwerk kasten en relax voor thuis. Maar ook de AFIT beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kok Wonen en Slapen.nl.
6: Hotel, café, restaurant Ekamper in Rode School. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
5: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kok Wonen en Slapen.nl.
7: De Hits Drive-In Show.
8: De Hits Drive-In Show kom je tegen op zaterdag 30 mei... tijdens het Graspopfestival in Buffalo. Met Henk Wijngaard, Rien Salet, José Wolters, Anita Berends, Ricardo Kamp, Lucas en Gea, Evert Baptist, Robert Pater, Birdie, Face-DJ Lars en Piraten Power Hour. Zaterdag 30 mei, Graspopfestival Buffalo. De Hits Drive-In Show. Online kaarten bestel je via graspop-festival.nl.
7: De Hits Drive-In Show. Kijk voor meer info op hits.nl.
9: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
10: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwenermond.
11: Je vindt jouw stijl Bijson.
12: Voor reparatie, onderhoud en APK, Heemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
13: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl voor dier en tuin.
14: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
15: Tailgate Trading. In- en verkoop van Amerikaanse auto's en machines. Tailgatetrading.nl.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
17: Joehoe!
16: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 11 uur.
18: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Een groep van ongeveer 100 asielzoekers is vanochtend teruggekeerd bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, nadat zij de nacht hebben doorgebracht in een sporthal in Gieten. Voor deze groep was vannacht geen plek in het aanmeldcentrum, waarna zij rond 10:30 met twee bussen naar Gieten werden gebracht. Vanochtend zijn de asielzoekers weer teruggebracht naar Ter Apel. Het is momenteel nog niet duidelijk of er intussen wel opvangplek voor ze is. Het Nationaal Cybersecurity Centrum waarschuwt dat bedrijven en instellingen klaar moeten staan voor een nieuwe golf aan cyberaanvallen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de kunstmatige intelligentie. AI blijkt namelijk aanzienlijk beter te zijn in het hacken dan de mens. Om zich hiertegen te wapenen adviseert het centrum dat bedrijven zelf ook AI gaan inzetten. Examenkandidaten zien tijdens hun toetsen steeds vaker een externe surveillant voor de klas staan in plaats van hun eigen docent. Dit blijkt uit een rondgang van nu.nl. Scholen huren deze buitenstaanders onder meer in omdat er extra budget is voor werkdrukverlichting en omdat leerlingen vaker specifieke extra hulp nodig hebben. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonorreu en syfilis is in Europa in 10 jaar tijd fors toegenomen. In 2024 werden er ruim 106.000 gevallen van gonorreu geregistreerd en dat is een verdrievoudiging ten opzichte van 2015. Het aantal syfilisgevallen verdubbelde in dezelfde periode naar meer dan 45.000. En bestaande koopwoningen waren in april dit jaar gemiddeld 4,3% duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. Hoewel de prijzen dus nog altijd stijgen, vlakt de groei wel wat af. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. De woningprijzen zijn de afgelopen jaren flink toegenomen. Na een piek in juli 2022 volgde een periode van daling. Maar sinds 2023 zit er weer een stijgende lijn in de huizenprijzen. Het weer nog. Vandaag verloopt zonnig en warm met temperaturen die variëren van 24 graden in het noorden tot zo'n 29 in het zuiden. In de middag ontstaan er wel wat stapelwolken, met name in het noordoosten. Morgen opnieuw een zonnige en warme dag. Het wordt dan 23 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
17: Voor een strak plafond of wanden thuis, naar stucadoorsbedrijf Korthuis. Kijk op Facebook.
19: Wouter Geerlichs Car Detailing was niet alleen, maar laat uw auto weer glanzen. Like ons op Facebook en vind ons in Rode.
20: Ik ben er helemaal klaar mee.
21: Nou, ik ook. Laten we een nijbegun maken. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijnen laten doen door VLM-kozijnen.
20: Ja, top. Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via vlmkozijn.nl.
22: VLM Kozijnen.
21: Kwaliteit die blijft.
23: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
20: Woon je in Groningen of Noord-Drenthe?
21: VLM Kozijnen regelt alles voor jouw nijbegun subsidieaanvraag.
20: En je ontvangt 30% subsidie.
21: Maar dan moet je nou overal doorheen lullen.
20: Ja, gewoon.
22: VLM Kozijnen.
21: Kwaliteit die blijft.
24: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel

0: cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Nostalgie Pallast is op tweede Pinksterdag geopend. Van 11 tot 5 uur. Dus kom ook naar Noordhoorn.
3: Regent het binnen? Gratis zwembad. In je woonkamer? Roep de hulp in van Spelbrink Dakbedekkingen. De experts. Ook bij platte en bitumen daken. Na inspectie en offerte gaan ze meteen aan de slag. Spelbrink Dakbedekkingen. Vakmeesters uit Nieuwe Pekela. Dus, ongewenst. Een zwembad in je huis? Ga naar spelbrinkdakbedekkingen.nl.
4: Bouwservice H.J. Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
5: Alles in één keer kloor.
6: Virena Autogroep. Kia dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
7: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: 23 en 24 mei moet je zijn in Muntendam voor de Pinksterfeesten. Zaterdag 23 mei, Mill Street, Buurman en Buurman, Boer Benny en Darkraver. Zondag 24 mei, Q5 New Style, Wesley Bronkhorst, Outsiders en Vieze Jack.
1: Op de markt in Italië.
0: Kaarten koop je bij voetbalvereniging Muntendam en kantoor Weltevree aan de Kerkstraat in Muntendam. Dit mag je niet missen. De Pinksterfeesten Muntendam, 23 en 24 mei.
2: Ja, goeiedag zeg maar. Bij ons in Fruitskalo ken ik de hele dag prachtig gras waaien. En Greta die gaat en geregeld heeft naar Mulder om te kijken naar de allermooiste meubel.
3: Ja, even, dat klopt. Ik mag daar graag even snuisten.
2: Mulders Meubeldorp, bij ons in Fruitskalo. De allergrootste woonwinkel van de hele wereld, bij jou.
4: Mulders Meubeldorp.
3: Ach, even, je moet niet al zo overdrijven, man.
5: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
6: Eindelijk is hier weer de Vlagtwedder Landbouwbeurs. De grootste buitenbeurs van het noorden. Van 12 tot en met 14 juni vind je er alles op het gebied van landbouw en veehouderij, mechanisatie en transport en tuinaanleg en grondverzet. Demonstraties, spectaculaire activiteiten, maar ook vertier voor het hele gezin. Zet hem in je agenda, 12 tot en met 14 juni. Alle info vind je op vlagtwedderlandbouwbeurs.nl.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
6: De Vlagtwedder Landbouwbeurs. Van 12 tot en met 14 juni.
8: Jongens, jongens, jongens. Wat een mooie vrachtwagen.
9: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuw aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda, afslag 46.
10: Nieuwe zonwering nodig? Terpstrazonwering.nl.
11: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
12: Professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Martin Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. martingevelrenovatie.nl.
13: Vesting Bourtange. Welkom in 1742. De Slag om Bourtange. Zaterdag 6 en zondag 7 juni. Ruik de kruiddampen en waan je in de sfeer van het verleden. Met soldaten, tentenkampen, kanonnen en leefgewoonten van weleer. Ervaar zelf de Slag om Bourtange. Kijk op bourtange.nl.
14: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
15: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
16: Zet hem in je agenda. Feestteam het Nibbeltje presenteert de Summer Party. Vrijdag 29 mei. Piet Kroeks, Boer Benny, Esperando's, Henk Wijngaard, Piraten Power Hour en Jannes. En zaterdag 30 mei. Proost, Amar, Mental Tio en Jan Smit.
17: Tranquilo, tranquilo.
16: Dit wil je niet missen. Tickets en info, nibbeltje.nl. Deze spot is mogelijk gemaakt door Hofman Cars en Schravendijk Machineservice.
18: Dit is Hits.

0: Vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
1: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
3: Hebbes.
2: Kijk op Ben.nl.
1: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de zesde eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
4: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nog Hako de Blauw en dat blijft zo. Voor de heren hebben we ook Bram's Paris in de uitverkoop. Nou, twee stuks voor maar 79 euro.
5: Vinnen maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
4: Als de bliksem, nog vinnen we ons.
6: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Coberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
5: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
4: Als de bliksem, nog Venemold.
7: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
8: Ja, dacht ik ook al.
7: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
8: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
7: Ketelservicenoord.nl.
8: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
7: Zo is dat.
9: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
10: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
11: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
12: Ik zing als ik grondzuig.
13: Kunt u er niet bij?
12: Alleen als ik grondzuig.
13: Van der Vlier zuigt het voor u.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Hey, jij bent toch bekend met Bouwman Aanhangwagens Groningen?
2: Zekers, die zijn al 90 jaar super voor de klant.
1: Ah, mooi. Dan ga ik ook snel eens kijken aan de Pop Dijkemaweg in Groningen. Bij Bouwman Aanhangwagens.
0: Oh ja, Van der Vlier figuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
3: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
4: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
5: Rommelbius. En container nodig? Kijk op Strokmeijer, containerverhuur.nl.
6: Boskopper Verhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoons bussen en bakwagens. Bij Boskopper Verhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag. En altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskopperverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
7: Scheper Grote Gast. Jouw specialist in vloeren, raamdecoratie, zonwering en horen. Maak je huis compleet.
8: Nieuwe banden nodig? Banden Groningen. Van personenwagens tot landbouwvoertuigen en vrachtwagens. Ook voor onderhoud en APK. Van personenwagens, bedrijfswagens en campers. Tijd voor de seizoenswissel? Wij regelen het. Een lekke band onderweg? Reken op onze 24/7 pechservice. Kom langs bij Banden Groningen aan de Koekshavenweg 8 in Groningen.
9: Noordcaravans heeft het grootste aanbod jong gebruikte en zeer betaalbare tourcaravans van Nederland. Noordcaravans heeft altijd ruim 200 caravans op voorraad. Je vindt ons aan de Caravan Boulevard meteen aan de A7 in Zuidbroek en op noordcaravans.nl. Bij Noordcaravans Zuidbroek slaagt iedereen.
10: Stalinrichting Penu heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting Penu.
11: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, vandervliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 12 uur.
12: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. Twee mannen zijn gearresteerd omdat ze Rusland zouden hebben geholpen met het uitvoeren van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Daarmee hebben ze Europese sancties tegen Rusland omzeild. Dat denkt de FIOD. Datacentra bij Schiphol en in Dronten zijn doorzocht. Daarbij zijn meer dan 800 servers in beslag genomen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over het welzijn van de asielzoekers die buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten. De komende dagen loopt de temperatuur op tot boven de 25 graden. En op het terrein voor de opvanglocatie is nauwelijks schaduw. Er moet voordat het lange Pinksterweekend begint een oplossing komen die langer duurt dan een nacht. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. Qatar Airways keert dit jaar geen bonussen uit aan de bijna 60.000 medewerkers. Door de oorlog in het Midden-Oosten en de verstoring van het luchtruim heeft de luchtvaartmaatschappij tienduizenden vluchten moeten annuleren. De Argentijnse voetballer Messi is de tweede voetballer ooit die zich miljardair mag noemen. De Portugees Ronaldo ging hem daarin voor. Dat blijkt uit cijfers van Bloomberg. Buiten het voetbal om zijn er ook andere sporters die de grens van $1 miljard hebben bereikt. Zoals basketballer Michael Jordan en tennisser Roger Federer. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
13: Bouwmaterialen nodig voor je klus? Reerbouwmaterialen.nl. Van steigerhout tot dakmateriaal en van kozijnen tot gereedschap. Je vindt het allemaal op Reerbouwmaterialen.nl. En vandaag besteld is binnen 24 uur ophalen met klik en collect in Winschoten. Reerbouwmaterialen.nl. De leverancier van het noorden.
14: Te hoge energierekening of kou en tocht in huis? Tijd voor wijkisolatie. Vraag vandaag nog uw gratis subsidiecheck aan. Broers door wijkisolatie.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
15: Schildersbedrijf Dreyer. Al 25 jaar onbetwist uw specialist. Kijk snel op schildersbedrijfdreyer.nl.
16: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broersnoerwijkisolatie.nl. Pom pom, pom pom, pom.
17: Master Tools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen

0: Master Tools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
1: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
2: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat het pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Want groene aanslag en organisch vuil verdwijnt waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservicetieben.nl.
3: Nostalgie Palast is op tweede Pinksterdag geopend. Van 11 tot 5 uur. Dus kom ook naar Noordhoorn.
4: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
5: Hoogwerker, minigraver of minishow verhuren? jvdzwaagverhuur.nl.
6: Wilshire Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Wilshire Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Wilshire Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erika. Check bouwstoffen-wilshire.de.
7: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer.

0: wonen en slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solarscreens. En 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van kop voor de deur staat.
1: Kom op zaterdag 23 mei naar de grote verbouwingsopruiming bij WDK Kringloop Stadskanaal. Profiteer onder het genot van een hapje en drankje van extra lage kringloopprijzen. Je bent welkom van 's morgens 9 uur tot 's middags 3:30 aan de gedempte Fleddermond 3 in Stadskanaal. WDK, voor elkaar.
0: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van kop voor de deur staat. Kopwonenenslapen.nl.
2: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
3: Verbouwen? Even bosonderhoud in het huizen bellen. 06-360-23419.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
5: Grind Import Noord, specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
6: Vanavond ga ik mijn motorheld verrassen. Al jaren wil hij met mij de Route 66 gaan rijden, maar ik heb geen motorrijbewijs. Tot vandaag. Nu alleen nog een mooi lederen pak. Auto- en motorrijschoolschipper in Onstwedde. Bel 0599-332-134. Dat is een geslaagde keus.
7: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
8: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
9: En wat gaan we doen dit weekend? Heerlijk de tuin in. Johan Schuitema in Mussel helpt u graag met zaden, meststoffen en heel veel bloeiende tuinplanten aan een mooie groene tuin. 6 dagen in de week geopend. Al vanaf 8:00 's morgens. Johan Schuitema in Mussel.
10: 23 en 24 mei moet je zijn in Muntendam voor de Pinksterfeesten. Zaterdag 23 mei, Mill Street, Buurman en Buurman, Boer Benny en Darkraver. Zondag 24 mei, Q5 New Style, Wesley Bronkhorst, Outsiders en Vieze Jack.
11: Op de markt in Italië.
10: Kaarten koop je bij voetbalvereniging Muntendam en kantoor Weltevree aan de Kerkstraat in Muntendam. Dit mag je niet missen. De Pinksterfeesten Muntendam, 23 en 24 mei.
12: Ik zing als ik grondzuig.
13: Kunt u er niet bij?
12: Alleen als ik grondzuig.
13: Van der Vlier zuigt

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
3: Hako Scheemda. Voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines. Inclusief

0: Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
1: Dit is HITS.

0: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
1: Hallo, hallo, Holland. Hier Autohaus Thieben. Alles hier in Duitsland is net iets goedkoper. Autohaus Thieben is namelijk de occasion-specialist voor in- en verkoop. Repariert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid. Gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Thieben. Net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rütenbrock. Check autohaus-thieben.de.
2: Laat DecoKe jouw huis transformeren. Met op de muur een ruime keuze verf en behang. Voor op de vloer laminaat, tapijt, PVC. En voor het raam smaakvolle in-betweens, gordijnen en zonwering. DecoKe, DecoKe. DecoKe vind je in Winschoten. En DecoKe Ineke Breedveld vind je in Nieuw-Buinen.

0: Je vindt DKK in Winschoten en DKK Ineke Breedveld in Nieuw-Buinen. DKK, DKK brengt je huis tot leven.
1: Aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal. Containers, kranen, grondwerken en bestratingen. JH Verhuur, is dat even goed geregeld? Schadevrij graven aan ondergrondse infra? JH Verhuur doet het met precisie. Ook voor het leegzuigen van grinddaken, kruipruimtes en meer. Kijk op jh-verhuur.nl.
2: In Bosrijk Westerwolde bij Vlagtwedde, omgeven met mooie natuur, vind je camping Boerbond. Er zijn extra ruime plekken. Je kan er heerlijk fietsen en wandelen. En het is vlakbij Boertangen en Oudeschans. Camping Boerbond is genomineerd door de ANWB als beste kleine camping van het jaar. Boek via campingboerenbond.nl.
3: Een huis kopen of verkopen? Dat doe je niet zomaar. Bij Regiomakelaar Stadskanaal doen we het beter, persoonlijker en slimmer. Een betrouwbaar makelaarskantoor in de regio waar jouw wensen centraal staan. Vraag vandaag nog een gratis waardebepaling of adviesgesprek aan. Kijk voor meer informatie op regiomakelaar.eu.
4: Ja, ik heb mijn rijbewijs. Kan ook niet anders, want ik heb les gehad bij auto- en motorrijschool Schipper. Daar komen heel wat geslaagde kandidaten vandaan. Voor auto, motor, bromfiets en auto met aanhanger. Ook voor spoedopleidingen. Auto- en motorrijschool Schipper in Onstwedde. Bel 0599 332 134. Dat is een geslaagde keus.
5: Van bromfiets tot vrachtautorijbewijs. Bij Volkers rijopleidingen in Winschoten leer je het zeker. En wist je dat je hier ook een touringcar met chauffeur kunt huren? Perfect voor schoolreisjes, personeelsuitjes en feestritten. Volkersrijopleidingen.nl.
6: Kozijnen vervangen. Daar zit niemand op te wachten. Hoeft ook niet. Noordkozijn Repair renoveert kunststof en aluminium kozijnen alsof ze net nieuw zijn. Snel, duurzaam en dankzij onze folie een stuk voordeliger dan vervangen. Zonder gedoe met 10 jaar garantie. Voor particulieren en bedrijven. Kijk op noordkozijnrepair.nl.
7: Hey Niels.
8: Hey Mooi.
7: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
8: Klopt.
7: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
8: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
7: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
8: Zeker te weten.
7: En kijk op nieuwslubbers.nl.
9: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel. Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers. Via Meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
10: Nieuw huisbouw in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT Doezem. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijfmt.nl.
11: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 1 uur.
12: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. Twee mannen zijn gearresteerd omdat ze Rusland zouden hebben geholpen met het uitvoeren van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Daarmee hebben ze Europese sancties tegen Rusland omzeild. Dat denkt de FIOD. Datacentra bij Schiphol en in Dronten zijn doorzocht. Daarbij zijn meer dan 800 servers in beslag genomen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over het welzijn van de asielzoekers die buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten. De komende dagen loopt de temperatuur op tot boven de 25 graden. En op het terrein voor de opvanglocatie is nauwelijks schaduw. Er moet voordat het lange Pinksterweekend begint een oplossing komen die langer duurt dan een nacht. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. Qatar Airways keert dit jaar geen bonussen uit aan de bijna 60.000 medewerkers. Door de oorlog in het Midden-Oosten en de verstoring van het luchtruim heeft de luchtvaartmaatschappij tienduizenden vluchten moeten annuleren. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
13: Uw loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
14: Kijk, daar zie je de hand van de meester. Stucadoorsbedrijf Oudman herstelt vakkundig en volgens traditie iedere scheur in ornament, plafond of siergevel. Een monument met een kalk- of leemafwerking of gewoon stukwerk? De specialisten van Stucadoorsbedrijf Oudman zijn meesters in de kunst van het behouden. DanielOudman.nl.
15: Kom op zaterdag 23 mei naar de grote verbouwingsopruiming bij WDK Kringloop Stadskanaal. Profiteer onder het genot van een hapje en drankje van extra lage kringloopprijzen. Je bent welkom van 's morgens 9 uur tot 's middags 3:30 aan de gedempte Vledermond 3 in Stadskanaal. WDK, voor elkaar.
16: Aannemersbedrijf Kettler Veendam, de specialist in nieuwbouw en verbouw. Kettler-bv.nl.
17: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597 82400. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
18: Hier Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonenschansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groenten, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
19: Oké, klaar? Zoek op alles voor de tuin. En start! Hij gaat meteen naar steen-en-zandhandel-noord.nl. Oh, alles op categorie. Dat is handig. Blokhutten, tuinmeubilair, hout, gereedschap, schuttingen, bestrating en speeltoestellen. Ze hebben echt alles en uit voorraad leverbaar. Steen en Zandhandel Noord doet ook tuinaanleg. Tjonge, voortaan gaat iedereen toch naar Steen en Zandhandel Noord in Siddemuren.
20: CNC staalsnijbedrijf Arie Alberts. Uw gedachten geef ik vorm. Volg mij op Facebook.
21: Autozorgen? Heb je onderhoud of reparatie nodig? Of misschien wel een andere auto? RTO Autoservice is er voor je. In Stadskanaal en Valthermond. Maak nu eenvoudig online een afspraak in onze Bosch Car Service werkplaats. Op rtoautoservice.nl. RTO Autoservice. De specialist in betrouwbare occasions.
22: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
23: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
24: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. Infrawesterkwartier.nl.
25: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
2: Milner.
1: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
5: Even eerlijk, wanneer heb jij voor het laatst echt naar je interieur gekeken? Bij Westen Wonen en Interieur in Musselkanaal vind je alles onder één dak. Van vloeren tot aan meubels en gordijnen tot aan woonaccessoires. Meer dan 1000 vierkante meter wooninspiratie. Westen Wonen en Interieur in Musselkanaal. De mooiste woonwinkel van Noord-Nederland.
6: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis... En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl voor dier en tuin.
7: Deze maand verbouwingsopruiming bij Western Wonen. Profiteer van hoge kortingen op showroommodellen en 15% korting op raamdecoratie van BC.
8: Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06-274-275-92.
9: Acta Speelgoed. Een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
10: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
11: Snel van A naar B. Met de 24-uur service van Savernijen Couriers en Transport. Savernijencouriers.nl. Savernijen, die rijden.
12: Je badkamer volledig en vakkundig renoveren met 5 jaar garantie? Kijk op slachterinstallatie.nl.
13: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
14: Auto Rode, topkwaliteit occasions, scherpe prijzen. Kom langs in Rode of kijk op autorode.nl.
15: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
18: Gritter Chalet en staakcaravans.
17: Kijk op grittercaravans.nl.
19: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
2: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
19: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand krijg je €100 aan accessoires bij aankoop van een bank. Sfeer.nl. Trendsetter in wonen.
17: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
3: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
8: Om zoveel hits kun je niet heen. Hits.

0: kwam met je kinderen speelden in de allergoedkoopste speeltoenen van Noorden. Het speelparadies in Beerte. Terwijl kinderen aan speelt men, kan wie al u gewoon gezellig op terras zitten. Kijk maar even op speeltuinbeerta.nl. Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
1: Stroomuitval? Je moet er niet aan denken. Allons BV, voor aggregaten, verkoop, verhuur, reparatie en installatie, nieuw en gebruikt.
2: Je hebt altijd elektriciteit, je raakt het nooit kwijt, elektriciteit.
1: Allons BV, altijd stroom, altijd zekerheid. Kijk op allonsbv.nl.
3: Top Agro Doezem, voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
4: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
5: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
6: In Hogeveen.
7: Je bedrijf herkenbaar maken? Kies voor Noorderlicht reclame. Autobelettering, stickers, spandoeken, maar ook keukenwrap en zelfs zon- en warmtewerende folie. Noorderlicht reclame helpt je van idee tot uitvoering. Meer weten? Kijk op noorderlicht-reclame.nl. Noorderlicht, de reclamemakers van het Noorden.
8: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriescheloo.
9: Vind jouw liefde op het platteland. Via AgriMatching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de AgriMatching-app op jouw telefoon.
10: Eems Delta Schilders Delfzijl. De vakman in de regio. Bekijk ons werk op Facebook.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
12: Helemaal los bij Ethos.
13: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals.

0: voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
1: Noordcaravans heeft het grootste aanbod jong gebruikte en zeer betaalbare tourcaravans van Nederland. Noordcaravans heeft altijd ruim 200 caravans op voorraad. Je vindt ons aan de Caravan Boulevard meteen aan de A7 in Zuidbroek en op noordcaravans.nl. Bij Noordcaravans Zuidbroek slaagt iedereen.
2: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
3: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
4: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 2 uur.
5: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. Twee mannen zijn gearresteerd omdat ze Rusland zouden hebben geholpen met het uitvoeren van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Daarmee hebben ze Europese sancties tegen Rusland omzeild. Dat denkt de FIOD. Datacentra bij Schiphol en in Dronten zijn doorzocht. Daarbij zijn meer dan 800 servers in beslag genomen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over het welzijn van de asielzoekers die buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten. De komende dagen loopt de temperatuur op tot boven de 25 graden. En op het terrein voor de opvanglocatie is nauwelijks schaduw. Er moet voordat het lange Pinksterweekend begint een oplossing komen die langer duurt dan een nacht. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. Qatar Airways keert dit jaar geen bonussen uit aan de bijna 60.000 medewerkers. Door de oorlog in het Midden-Oosten en de verstoring van het luchtruim heeft de luchtvaartmaatschappij tienduizenden vluchten moeten annuleren. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
6: Mastertools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Geen klus is te gek.
7: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
8: Virena Autogroep, Kia dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
6: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
9: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
10: Bulscher Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Bulscher Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Bulscher Bouwstoffen. Net over de grens in Hare Erica. Check bouwstoffen-bulscher.de.

0: via Facebook.
1: Woningstoffeerbedrijf Tom Philips kwam bij mij thuis en gebruikte mijn eigen woonkamer als showroom. Mooi hoor, zo zie je meteen hoe PVC, laminaat, vinyl, tapijt of marmoleum matcht bij de meubels met de perfecte belichting. En Tom Philips heeft nu ook binnen- en buitenzonwering, rolluiken, screens en markiezen. Kijk maar op Google. Dus, moet het wat liggen? Heem Tom Philips lang kijken.
2: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl. Nieuwe veranda nodig? Terpstrazonwering.nl.
3: Te hoge energierekening of kou en tocht in huis? Tijd voor wijkisolatie. Vraag vandaag nog uw gratis subsidiecheck aan. Broers door wijkisolatie.nl. Pompom, pompom, pom.
4: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
3: Ook u komt in aanmerking voor subsidie. Broersnoor wijkisolatie.nl. Pom pom, pom pom, pom.
5: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur non-stop.

0: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
1: Koel in de zomer, warm in de winter. Het hele jaar door comfort met de energiezuinige airco van Ketelservice Noord. Vraag een offerte aan op ketelservicenoord.nl.
3: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nog hako de blauw en dat blijft zo. Voor de heren hebben we ook. Cars, jeans en de hoedverkoop. Nou, twee stuks voor maar 69 euro.
4: Vinnen maar Finsterwolde, dat is voordeljeans.nl.
3: Als de bliksem, nog Vinnenwold.
5: Zin in een gezellig uitje? Bij Olle Reen in Reden smul je van de lekkerste gerechten. Geopend van donderdag tot en met zondag. Geniet van onze heerlijke buffetten. Of probeer de brede keuze aan à la carte gerechten. Terwijl jij ontspant, spelen de kinderen in ons grote speelparadijs. Reserveer en geniet. Olle Reen, Siemensstrasse 7, Reden. Net over de grens bij Bellingwolde.
4: Venema Finsterwolde, dat is voordeljeans.nl.
3: Als de bliksem, nog Venemold.
6: Aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal.

0: Helpen wakker worden? Daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Fries-Gelo hebben we heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
1: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Fries-Gelo.
2: Grondwerkzaamheden of bestratingen nodig? JH Verhuur regelt het allemaal. Met eigen kranen, mankracht en vakkennis klaren wij de klus. Kijk op jh-verhuur.nl.
3: Speciaal kraanwerk? Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. FreddyPertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok. Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl.
4: Ik zing als ik grondzuig.
5: Kunt u er niet bij?
4: Alleen als ik grondzuig.
5: Van der Vlier zuigt het voor.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Oh ja, Van der Vlier.

0: Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
1: Tailgate Trading. In- en verkoop van Amerikaanse auto's en machines. Tailgatetrading.nl.
2: Noord Caravans heeft het grootste aanbod jong gebruikte en zeer betaalbare tourcaravans van Nederland. Noord Caravans heeft altijd ruim 200 caravans op voorraad. Je vindt ons aan de Caravan Boulevard meteen aan de A7 in Zuidbroek en op noordcaravans.nl. Bij Noord Caravans Zuidbroek slaagt iedereen.
3: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwen-Aumont.
4: Je vindt jouw stijl Bijson.
5: Hey, je bent toch bekend met Bouwman Aanhangwagens Groningen?
6: Zekers, die zijn al 90 jaar super voor de klant.
5: Ah, mooi. Dan ga ik ook snel eens kijken aan de Pop Dijkemaweg in Groningen. Bij Bouwman Aanhangwagens.
7: Stalinrichting.nu heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting.nu.
8: Hits. Das Radio.

0: zet hem in je agenda. Feestteam Het Nibbeltje presenteert de Summer Party. Vrijdag 29 mei. Piet Kroeks, Boer Benny, Esperando's, Henk Wijngaard, Piraten Power Hour en Jannes. En zaterdag 30 mei. Proost, Amar, Mental Tio en Jan Smit. Tranquilo, tranquilo. Dit wil je niet missen. Tickets en info, nibbeltje.nl. Deze spot is mogelijk gemaakt door Hofman Cars en Schravendijk Machineservice.
1: Kok Wonen en Slapen, de woonspecialist in Leek. Voor maatwerk, kasten en relax voor thuis. Maar ook de AFIT beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90 Box Spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kok Wonen en Slapen.nl.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken.

0: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kop voor de deur staat. Kopwonenenslapen.nl.
1: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
2: Hotel, café, restaurant Ekamper in Rodeschool. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
1: Te Velde, buitengewoon goed. En ook op tweede Pinksterdag kunt u gewoon naar binnen.
3: Hey Niels.
4: Hey Mooi.
3: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
4: Klopt.
3: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
4: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
3: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
4: Zeker te weten.
3: En kijk op nieuwslubbers.nl.
5: Vesting Bourtangen. Welkom in 1742. De Slag om Bourtangen. Zaterdag 6 en zondag 7 juni. Ruik de kruiddampen en waan je in de sfeer van het verleden. Met soldaten, tentenkampen, kanonnen en leefgewoonten van weleer. Ervaar zelf de Slag om Bourtangen. Kijk op bourtangen.nl.
6: Calibro Stadskanaal doet calibraties en keuringen van alle gereedschappen. Bij onder andere airco- en installatiebedrijven, bouwbedrijven en stucadoors. Calipro heeft iedere oplossing perfect afgestemd op jouw wensen. Calipro.nl. Calipro met een C.
7: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
8: Voor elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-middengroningen.nl.
9: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Auto First-zellerauto's.nl.
10: Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
11: Kom op zaterdag 23 mei naar de grote verbouwingsopruiming bij WDK Kringloop Stadskanaal. Profiteer onder het genot van een hapje en drankje van extra lage kringloopprijzen. Je bent welkom van 's morgens 9 uur tot 's middags 3:30 aan de gedempte Vledermond 3 in Stadskanaal. WDK, voor elkaar.
12: En wat gaan we doen dit weekend? Heerlijk de tuin in. Johan Schuitema in Mussel helpt u graag met zaden, meststoffen en heel veel bloeiende tuinplanten aan een mooie groene tuin. 6 dagen in de week geopend, al vanaf 8 uur 's morgens. Johan Schuitema in Mussel.
13: 23 en 24 mei moet je zijn in Muntendam voor de Pinksterfeesten. Zaterdag 23 mei, Mill Street, Buurman en Buurman, Boel Benny en Darkraver. Zondag 24 mei, Q5 New Style, Wesley Bronkhorst, Outsiders en Vieze Jack.
14: Op de markt in Italië.
13: Kaarten koop je bij voetbalvereniging Muntendam en kantoor Weltevree aan de Kerkstraat in Muntendam. Dit mag je niet missen. De Pinksterfeesten Muntendam, 23 en 24 mei.
15: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, vandervliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 3 uur.
16: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. 2 mannen zijn gearresteerd omdat ze Rusland zouden hebben geholpen met het uitvoeren van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Daarmee hebben ze Europese sancties tegen Rusland omzeild. Dat denkt de FIOD. Datacentra bij Schiphol en in Dronten zijn doorzocht. Daarbij zijn meer dan 800 servers in beslag genomen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over het welzijn van de asielzoekers die buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten. De komende dagen loopt de temperatuur op tot boven de 25 graden. En op het terrein voor de opvanglocatie is nauwelijks schaduw. Er moet voordat het lange Pinksterweekend begint een oplossing komen die langer duurt dan een nacht. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
17: Goedemiddag, vrijdagmiddag. Het is tijd voor de vrijdagmiddaggids. Maar eerst de verkeersinformatie. We beginnen op de A28 en daar blijven we ook, want ik heb maar één file. Groningen richting Zwolle. Tussen de afrit Westerbork en Assen. 5 kilometer file, 33 minuten vertraging. Er is daar namelijk een ongeluk gebeurd.
15: De hits verkeersinformatie wordt je aangeboden door auto- en motorrijschool Schipper. Jouw

0: regent het binnen? Gratis zwembad in je woonkamer? Roep de hulp in van Spelbrink Dakbedekkingen. De experts, ook bij platte en bitumen daken. Na inspectie en offerte gaan ze meteen aan de slag. Spelbrink Dakbedekkingen, vakmeesters uit Nieuwe Pekela. Dus, ongewenst, een zwembad in je huis? Ga naar spelbrinkdakbedekkingen.nl.
1: Boskoper Verhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoons bussen en bakwagens. Bij Boskoper Verhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag en altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskopperverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
2: Bouwmaterialen nodig voor je klus? Reerbouwmaterialen.nl. Van steigerhout tot dakmateriaal en van kozijnen tot gereedschap. Je vindt het allemaal op reerbouwmaterialen.nl. En vandaag besteld is binnen 24 uur ophalen met klik en collect in Winschoten. Reerbouwmaterialen.nl. De leverancier van het Noorden.
3: Bouwservice H.J. Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
4: Alles in één keer kloor.
5: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
6: Hallo, hallo Holland, je Autohaus Thieben. Alles hier in Duitsland is net iets goedkoper. Autohaus Thieben is namelijk de occasion-specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid, gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Thieben, net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rutenbrock. Check autohaus-thieben.de.
7: Voor een strak plafond of wanden thuis, naar stucadoorsbedrijf Korthuis. Kijk op Facebook.
8: Vrijdagmiddaghit wordt mede mogelijk gemaakt door Spithorst Bronbemaling uit Siddeburen. Teubentransport uit Ter Apel. Uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers Schilder en Restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.

Jawel, jawel, het is er weer tijd voor. Vrijdagmiddag, hits, jawel. En hier is uw presentator. Ja, presentator, ja, ja. Hij doet maar wat. Herman.

0: Voortak op de Tandem. Het is vrijdagmiddag. Goedemiddag. Mijn naam is Hermen. Je luistert naar Hits Das Radio. De vrijdagmiddaghits, oftewel de vrijdagmiddagborrel op de radio. Heb je al een flesje bier te pakken? Hoppakee, wij hier wel al. Net even eentje uit de kantine gehaald beneden. En ik heb er veel zin in vanmiddag. Ik ben er tot 6 uur en vandaag ook weer het motto: zoveel mogelijk op verzoek. Dus heb je iets toe te voegen aan het programma? Druk draai, slinger met die vinger, stuur me even een appje naar 085-114-3939, 114-39-39. En je weet, een spraakberichtje die krijgt 9 van de 10 keer voorrang. En ik vind het ook gewoon super mooi als je daar ook nog even een fotootje bij stuurt of zo, wat je aan het doen bent. En er wordt al veel bier gedronken, zie ik. En dat snap ik met dit mooie weer, want jongens. Ja, dit weer, dat mag wel zo, of niet? Ongelooflijk. Heb je een berichtje uit Duitsland? Even kijken, wat is hier? Mooi, Herman. Ik zou zeggen, begin straks een beetje met Wolfgang Petri. Zomer in de stad met deze temperatuur. De groetjes van Henry uit Dahlem, Geesten, Duitsland. En zit er lekker bij in de tuin met een flesje bier. Oh, lekker toch. Volgende berichtje komt ook al direct binnen. Mooi, Herman, kan je Suzanne draaien van Henk Wijngaards. Vanmorgen van Geleen Limburg naar Emmen gereden. Met Henk Wijngaard onderweg naar het bier. Kalm aan in goed weekend. Nou, daar wil je ook dat soort berichtjes aan me sturen. 085-114-3939. Gaan we gauw beginnen.
1: Dit is Herman Schuitmaak.
2: Ik weet nu...
1: Nee! Nachtbraken!
3: Nee. Nog een keer!
4: Nee.
1: Russiemaker. Hey, sukkel!
5: Idioot.
1: Nee, Herman Schoonmaker. Scho.
6: Ja.
1: Serieus, gewoon scho.
6: Ja.
7: Ja bro, die gast met die dikke show.
8: Herman Schoonmaker, niet die televisiemaker, maar die praatjesmaker. Ja,

0: Dit is HIT.
1: Hoi Erben, hey, dus nu wel even voor alle jongens van de Lammering Installatiegroep. De Beuners eruit. En vooral voor Alfred Roesink.

allerbekendste, maar wel een hele mooie. Summer in der Stad van Wolfgang Petri. En toepasselijke plaat op zo'n prachtige dag als vandaag. Want jongens, het lijkt eindelijk zomer te gaan worden. En dat op vrijdagmiddag, dat betekent gewoon, het werk aan de kant. Lekker achter thuis, achter de kantine gaan zitten of in de kantine flesje bier erbij. Bij de schafkeet, deurtjes open, raapjes open. De frituurpan naar buiten, dat ding aanslingeren. En genieten van de radio en van het lange weekend. Want we hebben één dagje extra vandaag, hè? Of vandaag dit weekend, vanwege Pinksteren. De verzoekjes, je kunt ze naar me toesturen via 085 114 39 39. Of 114 3939, dat schijnt dan hetzelfde nummer te zijn. En we kijken even wat er allemaal binnenkomt. Berichtje van Victor. Goedemiddag, zou je wel speel die met mijn voeten kunnen draaien van Lizzie? Zeker, gaan we doen. Hey Herman, heb jij ook Mark en Dave met Ze was zo mooi? Ook even dankjewel kerel en denk erom goed hydrateren. Nou, dan komen we goed en goed. Ja, hoppakee. Hydrateren, dat zit er wel in vandaag. Er wordt ook weer geluisterd ermee in de keuken van de brasserie in Emmen. Draai maar even wat moois van het Noorderbar trio. Groetjes komen van Sven, de radio Theodore. Wat doet dan Piraat in de keuken van de brasserie in Emmen? Die moet waarschijnlijk wel. Ja, die moet ook gewoon werken natuurlijk, de Piraat, hè. YouTube linkje wat er meegestuurd. Goeiedag Herman, wou je even een plaatje draaien van Vrij zijn als een vogels. Groetjes komen van Angela en Evert. En een plaatje uit Duitsland. Herman, ik weet niet, mijn Nederlands is niet zo goed. Maar zou jij die plaat willen draaien van Cheerio? De groetjes komen uit de Bundesrepubliek Duitsland. Ja, wat ook in Duitsland geluisterd. Nou, je Nederlands is helemaal niet zoveel mis mee, want ik weet precies welke plaat je bedoelt. Dat is namelijk die van Justin de Wild, dat is deze.

0: bouwen, verbouwen of renoveren? Bouwservicestoffels.nl.
1: Laat DecoKey jouw huis transformeren. Met op de muur een ruime keuze verf en behang. Voor op de vloer laminaat, tapijt, PVC. En voor het raam smaakvolle in-betweens, gordijnen en zonwering. DecoKey vind je in Winschoten en DecoKey Ineke Breedveld vind je in Nieuwbuinen.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendel.nl.
1: De meest bijzondere soorten behang en de grootste keuze in verf vind je bij in Winschoten en in Nieuwbuinen.
3: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
4: Een huis kopen of verkopen? Dat doe je niet zomaar. Bij regiomakelaar Stadskanaal doen we het beter, persoonlijker en slimmer. Een betrouwbaar makelaarskantoor in de regio waar jouw wensen centraal staan. Vraag vandaag nog een gratis waardebepaling of adviesgesprek aan. Kijk voor meer informatie op regiomakelaar.eu.
5: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
6: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
7: Gritter Chalet en staakcaravans.
6: Kijk op grittercaravans.nl.
8: Kozijnen vervangen. Daar zit niemand op te wachten. Hoeft ook niet. Noordkozijn Repair renoveert kunststof en aluminium kozijnen alsof ze net nieuw zijn. Snel, duurzaam en dankzij onze folie een stuk voordeliger dan vervangen. Zonder gedoe met 10 jaar garantie. Voor particulieren en bedrijven. Kijk op noordkozijnrepair.nl.
9: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
10: Ben jij handig en werk je graag buiten? In het Hout Sierconstructies zoekt een allround monteur buitenleven. Je werkt met goede arbeidsvoorwaarden aan de montage van veranda's, tuinkamers, schuttingen en andere leuke projecten. Dus, heb jij oog voor detail en technische ervaring? Maak onze klanten blij en solliciteer. Check sierconstructies.nl.
11: Vanmiddag is het zonnig en ook vanavond blijft het mooi weer. De vooruitzichten voor het weekend dan. Zonnig, droog en warm lenteweer met maxima rond de 25 graden. Kortom, barbecue in de hands, bier in de pants.
12: Het Hits weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door klussenbedrijf Meendering en partyverhuur Meendering uit Oude Pekela. Rechtstreeks vanuit de Poort van Nederland is

0: Ah, lekker, Richard. Wacht even. Oh, ja. Goedemiddag, het is vrijdagmiddag. Je luistert naar Hits Das Radio. De verzoekparade is het eigenlijk een beetje altijd op vrijdagmiddag. Er komen heel veel leuke berichtjes binnen. Ingestuurd via WhatsApp 085-114-3939. Mocht je het allemaal nog heel erg moeilijk vinden of half aangeschoten zijn omdat je dat telefoonnummer niet kunt onthouden. Je kan ook de app downloaden. Daar zit een knop in. En lekker, Richard, dankjewel. Dan kun je direct met één druk op de knop. Dan komt ook alles goed. Kun je meer berichtjes sturen. Even kijken, we gaan even kijken wat er binnenkomt. Mooi, Herman, doe maar even een groeten aan Jan van den Berg. En draai maar even Kropje Sla uit Muntendam. Jazeker, Kropje Sla erin weer. En de groetjes komen van Tijmen. Mooi, graag een plaatje van Daan en Winner. En zonnige groetjes van Sandra. Mooi, Herman, wil je wel de groetjes doen aan Engelien tijdens het verven? Doe maar iets van René Becker. Verven, jongens, met dit weer. Ach. Even kijken. Er wordt ook veel geluisterd in de keuken van de brasserie. Ja, dat hebben we net gehad. Doe maar even. Wie het weet, mag het zeggen. Ja, ik heb net al Noorderbar-trio gedraaid. Hè? Dus dan, ja, nou ja, bekijk het maar. Ik hoop dat dat ook goed was daar in de brasserie. Volgende keer als we er komen eten, dan maken we dat wel even goed. Goedemiddag, heel graag DJ Utsy, die helste ster. Oftewel de Beumische Droom voor Dirk. En de groetjes komen van Inimini. Komt hier ook nog een spraakberichtje binnen. Even kijken wat dit is.
1: Ja, kijk in Rotterdam. Potverdrie. Denk je mooi op dit tweede van open aan de bier? Potverdamme, bandkapot. Nou, ik ga dan vrachtauto te lossen. Nou, dan moet ik dan lossen. Mijn god, vandaag een anderhalf uur bezig met om die auto leeg te krijgen. Oh. Voor zijn lopende band. Oh. Nou, heeft ook wat. No. Ik dat denk ik nog de kloot. Oh, nou, nee. Weg vrijdag. Wat, ja. Weer geen bier voor op. Ja, laat.
0: Laat, ja. Ja.
1: Nou, jongens, prettige weekend en fijne dagen. Nou, yo,
0: ja, sterkte Gert daar. Ja, ongelooflijk. Wat een ellende keer hebben, hè. Oké, komt nog een verzoekje binnen van Jordi. Die zegt, hey Herman, het wordt eigenlijk tijd om je eigen plaat te draaien. Want wat een knijter van een hit is dat toch? Die plaat van, we hebben een plaat gemaakt met Piraten Powerhour. Dat is al, of dat nou een hit is, weet ik ook niet. Maar goed, omdat Jordi het zelf vraagt, ga ik hem dan toch maar even draaien. Klein stukje zelfbevlekking op de radio. Hier ook iets toe te voegen aan de show. 085-114-3939.

0: Herman Schoonmaker.
1: Een standaard drinken.
2: 2, 3, 4.
3: Dat wordt wel gedronken.
4: Een standaard drinken. Als je dat veel vindt, dan ben je knaffering.
5: Ja, hè?

Ik ben wel een beetje jaloers eigenlijk als ik dat zo zie. Ik krijg allemaal foto's binnen van mensen die al lekker aan het barbecue zijn. Ja, dat duurt nog even, denk ik. Dan steekt hij hem hier beneden ook aan. En dan ruiken wij dat hier ook. En het erg is altijd nog, we krijgen er dan weer echt helemaal niks van. Dat is wel jammer. De nieuwe Four hoorde je hier op Hitsdas Radio. Vrij zijn als een vogel.

0: Dit uur werd mede mogelijk gemaakt door Spithorst, bronbemaling uit Siddeburen. Teuben Transport uit Ter Apel, uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers, schilder- en restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.
1: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
3: Hako Scheemda. Voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines. Inclusief robotmaaiers. Bezoek onze showroom of kijk op hako-scheemda.nl.
2: Oh, wil je meteen wooninspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
4: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
5: Ja, dacht ik ook al.
4: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
5: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
4: Ketelservicenoord.nl.
5: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
4: Zo is dat.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
7: Tijd voor een nieuwe ketel? Ketelservice Noord plaatst en vervangt snel en vakkundig. Voor warmte zonder zorgen, ga je naar ketelservicenoord.nl.
8: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
9: Een vloeibare cement dekvloer laten aanbrengen? Eco2dekvloeren.nl. Ook voor schuimbeton en vloerverwarming. Eco2dekvloeren.nl.
10: Niemeyer Afdichtingen. Specialist in kitwerk. Niemeyerafdichtingen.nl.
11: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
12: Wat een mooie vrachtwagen!
13: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuwe aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda, afslag 46.
0: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spithorst Bronbemaling. Je vindt W.A. Spithorst Bronbemaling ook op Facebook.
10: Verbouwen? Even bosonderhoud in het huizen bellen. 06-360-23419. Hey Niels!
14: Hey mooi!
10: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
14: Klopt!
10: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
14: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
10: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
14: Zeker te weten!
10: En kijk op nieuwslubbers.nl.
15: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
0: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 4 uur.
16: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat er nog een geval is van het Hantavirus in Nederland. Het gaat om een bemanningslid van het cruiseschip Hondius, waar het virus uitbrak. Dat schip is vanuit Turkije teruggekomen en geïsoleerd voor behandeling. Op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn 4 tenten van het Rode Kruis neergezet. De tenten zijn bedoeld als beschutting tegen de zon, niet om in te slapen, laat een woordvoerder weten. Er werden vanmiddag namen omgeroepen van ongeveer 20 mensen die daarna het terrein van het aanmeldcentrum opliepen. Of er plek voor hen is vrijgekomen, wilde een medewerker niet zeggen. De Oekraïense president Zelensky komt naar de NAVO-top over 6 weken in Ankara. Dat meldt NAVO-topman Mark Rutte. Hij heeft Zelensky uitgenodigd en hij zal er zijn, laat hij weten. Waarschijnlijk zal Zelensky niet aanwezig zijn bij een vergadering van NAVO-leiders. En ontloopt hij zo waarschijnlijk de Amerikaanse president Trump. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
17: Dan de verkeersinformatie. We kijken even naar de Nederlandse wegen. Het is betrekkelijk rustig. Wel veel files, maar allemaal maar van een paar minuten. Eén bijzonderheid valt erop op de N34 Zuid-Laren richting Emmen. Tussen Zuid-Laren en de aansluiting met de N33. 5 kilometer file, een vertraging daarvan 19 minuten.
0: De hits verkeersinformatie wordt je aangeboden door auto- en motorrijschool Schipper. Jouw rij.

0: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
1: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
2: Aannemersbedrijf Kettler zoekt een timmerman. Word jij onze nieuwe collega? Kettler-bv.nl.
0: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
3: Wilshire Bouwstoffen heeft alles voor de bouw. Nu extra voordelig gevelstenen, dakpannen, bestrating en tuinhout. Wilshire Bouwstoffen heeft ook vloeren, garagedeuren, pallets, gereedschappen en tuinartikelen. Alles voor de bouw bij Wilshire Bouwstoffen. Net over de grens in Haren-Erica. Check bouwstoffen-bulscher.de.
4: Nostalgiepalast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
5: Kom op zaterdag 23 mei naar de grote verbouwingsopruiming bij WDK Kringloop Stadskanaal. Profiteer onder het genot van een hapje en drankje van extra lage kringloopprijzen. Je bent welkom van 's morgens 9 uur tot 's middags 3:30 aan de gedempte Vledermond 3 in Stadskanaal. WDK, voor elkaar.
6: Nostalgie Pallast is op tweede Pinksterdag geopend van 11 tot 5 uur. Dus kom ook naar Noordhoorn.
7: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597 82 4x0. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
8: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
9: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
10: Schildersbedrijf Dreyer. Al 25 jaar onbetwist uw specialist. Kijk snel op schildersbedrijfdreyer.nl.
11: Hoogwerker, minigraver of minishow verhuren? jvdzwaagverhuur.nl.
12: Oké, klaar. Zoek op alles voor de tuin. En start! Hij gaat meteen naar steen- en zandhandelnoord.nl. Oh, alles op categorie. Dat is handig. Blokhutten, tuinmeubilair, houtgereedschap, schuttingen, bestratingen, speeltoestellen. Ze hebben echt alles en uit voorraad leverbaar. Steen- en Zandhandel Noord doet ook tuinaanleg. Tjonge, voortaan gaat iedereen toch naar Steen- en Zandhandel Noord in Siddemuren.
13: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
14: Vrijdagmiddaghit wordt mede mogelijk gemaakt door Spithorst Bronbemaling uit Siddeburen. Teubentransport uit Ter Apel. Uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers Schilder en Restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl. Vrijdagmiddag.

0: Dat is toch altijd prachtig, hè? Wij als boeren, als ze vragen hoe gaat het?
1: Het kon minder.
0: Precies, het kon minder, jongens. Oftewel, het is fantastisch. Het is vrijdagmiddag. De vrijdagmiddaggids. Goedemiddag. 4:15 bijna. Dadelijk ga ik even bellen met misschien wel een van de grootste feesten van het noorden op dit moment. Wat de komende volgende week gaat plaatsvinden. Komend weekend niet, maar de weekend daarop, zeg maar. Hè. Ik ga namelijk even bellen met feestteam Het Nibbeltje. En ik wil onder andere even weten waar in godesnaam die naam vandaan komt. Dat allemaal straks. Wat je ook nog kunt doen is meedoen met Raad de Plaat. Het concept is simpel. Ik laat een fragment horen van een plaat. En dan mag jij zeggen welke plaat ik zoek. Nou ja, het is geen hogere wiskunde. Nee, maar het is ook vrijdagmiddag natuurlijk. Hè. Dus je moet... Was het nooit te moeilijk, man, jongens. Was het nooit te moeilijk, man. Nee, vooral als erbij gedronken wordt niet, hè. En ik weet je wat ik ga doen? Kijk, je krijgt van mij altijd kaartjes voor de bingo tijdens Raad de Plaat. Maar ik ga ook even kijken of ik bij dat Nibbeltje... Weet je wel, dat feestteam een Nibbeltje, want er komen echt mooie artiesten. Dat ik daar even een paar kaartjes even kan lospeuteren voor je. Dat zou toch te gek zijn, of niet, dat je die ook kan winnen. Goed, schrijf het telefoonnummer van Hits alvast even op. 085-114-3939. En de nummer kun je ook gebruiken om allerlei onzin naar mij toe te sturen. Spraakberichtjes, jongens. Foto's, wat ben je aan het doen? Nou, dan wordt in ieder geval volop geluisterd en volop bier gedronken. En groot gelijk heb je, want het is prachtig weer. Nou, laten we maar gauw verder gaan met de show. Ik ben er nog tot 6:00.

0: Dit is Hit.
1: Ah, die Herman, een hele goede middag toegewenst op deze vrijdagmiddag. Zou je misschien de plaat doen draaien van het sneeuwbaltrio met zo Billy? Alvast bedankt en een goed weekend iedereen. En proost. Groetjes, Armian.

0: 1-1-4-3-9-3-9. Het is vrijdagmiddag, tijd voor de vrijdagmiddagborrel. En zoals elk weekend is er altijd wel weer ergens een feestje in het land. En nu is er volgende week een heel groot feest. Namelijk op vrijdag 29 en zaterdag 30 juni. En ik heb, als het goed is, aan de telefoon Dennis Jansing.
1: 2-1-2,
0: hallo.
1: Hallo.
0: Luisteraars en amateurs, hoor je mij?
1: Luid en duidelijk.
0: Luid en duidelijk. Jij bent van het Nibbeltje. Of Nibbeltje.
1: Ja. Dat klopt helemaal.
0: En Nibbeltje, waar komt dat vandaan?
1: Dat komt heel wat jaren geleden met een dronken kop. We hebben even een naam bedacht voor onze zuipketen, zeg maar.
0: Oh!
1: En heel wat borrels dachten we van ja, hem lekker nibbelen en Nibbeltje.
0: Oh, oké. Okay. Ik dacht het nippeltje of zo, weet je wel. Het nippeltje, maar het is...
1: Ja, daar ben je ook wel gek op.
0: Hey, Nibbeltje Summer Party, 29 en 30 mei. Waar vindt dat plaats?
1: In Midwolda.
0: Midwolda, in Groningen is dat.
1: Place to be. Uiteraard.
0: The place to be. En dat is, ik heb nog net even de website geopend, mensen. Als je nou daar even kijkt, nibbeltje.nl. Jongen, wat een grote tent.
1: Ja, dat is gigantisch geworden door de loop der jaren.
0: Ja, of niet? Hoeveel mensen komen daar wel niet?
1: 10.000, over 2 dagen.
0: Bliksiekater, 10.000 man. Ja. Ongelooflijk, ja. 2 dagen feest inderdaad. Vrijdag 29 mei begint het. Wie komen er allemaal?
1: Vrijdag komen Esperando's, Boer Benny, Henk Wijngaard, Piraten, Power Hour.
0: Oh, die schijnen heel...
1: Idioten zijn dat.
0: Die schijnen heel goed te zijn, die Piraten, Power Hour, heb
1: ik
0: gehoord.
1: Ja, super is dat. Maar wel de 2 dorps, Henk en Jannes. En ook de Biekroeks.
0: De Biekroeks.
1: En dan hebben we de zaterdag nog de coverband Proost, Amar, Jan Smit en Mental Tio kan ook nog even een uurtje rammen.
0: Ah, lekker man, van vroeger.
1: Ja, even de 90's terug.
0: Ja, ik zei net volgens mij verkeerde datum, maar het is vrijdag 29 mei en zaterdag 30 mei is het.
1: Ja, klopt.
0: Ja,
1: klopt.
0: En het ziet er sowieso fantastisch uit als je volgende week niks te doen hebt. Zijn er nog kaarten te kopen of is het al een avond uitverkocht? Of?
1: Er zijn nog kaarten te kopen via nibbeltje.nl. Kijk. Maar ja, wees wel snel, want ze gaan als warme broodjes de toonbank over. Als, en we hebben echt al in vergelijking met de voorgaande jaren al veel meer verkocht. Dus dit gaat hartstikke mooi worden.
0: Super. Nibbeltje.nl, daar kun je terecht voor kaarten. En sowieso, ja, ik ben er vrijdag ook bij met Piraten Power. Dus ik wil gewoon graag een biertje met jou drinken als luisteraar. Kom gewoon even langs die vrijdag. Ja. Hey, zeg Dennis, ik heb het net al... Misschien, ja, als het niet kan, ja, dan heb ik zelf een probleem. Dan lap ik ze zelf al. Maar ik heb eigenlijk een beetje toegegeven dat ik kaarten mag weggeven voor het feest.
1: Kijk aan. Nee, dat gaan we zeker doen, ja.
0: Gaan we het regelen?
1: Uiteraard.
0: Super, super, super. Zeg, ik wens jullie een fantastisch feestweekend toe volgende week.
1: Ja, dankjewel. Ja. Tot vrijdag.
0: Tot vrijdag.
1: En, fijne uitzendingen.
0: Dankjewel, jongen. Komt helemaal goed.
1: En een probleem, hè?
0: En een probleem, jongens. Ja, wie er ook bij is volgende week is Jannes. En hij wil niet alleen naar Griekenland, maar ook naar het Nibbeltje. Dat is volgende week pas, hè?

0: er niks aan.
1: Ja, als je gebruikersnaam in WhatsApp Rititi is, dan kun je ook weinig anders aanvragen dan Metzel Billy van het Sneeuwbaltrio. Wat een geweldige plaats, zeg. Ja, je hoort het niet zo vaak op de radio, maar ja, leuk. Aangevraagd via 085

0: Volkersreizen ontdek je de mooiste bestemmingen. Stap in voor leuke dagtochten, meerdaagse reizen, zelfs naar het buitenland. Volledig verzorgd, reis ontspannen in een comfortabele touringcar met altijd een opstapplaats in de buurt. Ontdek nieuwe bestemmingen samen met Volkersreizen. Boek nu op volkersreizen.nl.
1: Kok Wonen en Slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC-plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solarscreens. En 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
1: In Hogeveen, het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
4: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
5: 23 en 24 mei moet je zijn in Muntendam voor de Pinksterfeesten. Zaterdag 23 mei, Mill Street, Buurman en Buurman, Boer Benny en Darkraver. Zondag 24 mei, Q5 New Style, Wesley Bronkhorst, Outsiders en Vieze Jack.
6: Op de markt in Italië.
5: Kaarten koop je bij voetbalvereniging Muntendam en kantoor Weltevree aan de Kerkstraat in Muntendam. Dit mag je niet missen. De Pinksterfeesten Muntendam, 23 en 24 mei.
7: En wat gaan we doen dit weekend? Heerlijk de tuin in. Johan Schuitema in Mussel helpt u graag met zaden, meststoffen en heel veel bloeiende tuinplanten aan een mooie groene tuin. 6 dagen in de week geopend, al vanaf 8 uur 's morgens. Johan Schuitema in Mussel.
8: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat het pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Want groene aanslag en organisch vuil verdwijnt waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservicetieben.nl.
9: Je bedrijf herkenbaar maken? Kies voor Noorderlicht reclame. Autobelettering, stickers, spandoeken, maar ook keukenwrap en zelfs zon- en warmtewerende folie. Noorderlicht reclame helpt je van idee tot uitvoering. Meer weten? Kijk op noorderlicht-reclame.nl. Noorderlicht, de reclamemakers van het Noorden.
10: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
11: Waar ga je naartoe voor slimme en efficiënte ontbraamoplossingen? Naar Eefsink Techniek in ontwikkeling natuurlijk. Daar maken ze al meer dan 20 jaar ontbraammachines om je productieproces te optimaliseren. Ook de kosten verlagen en de kwaliteit van je eindproduct verbeteren? Kijk dan snel op eeftingtechniek.nl.
12: Nieuw huisbouw in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT doet ze. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijf MT.nl.
13: Vind jouw liefde op het platteland. Via AgriMatching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de AgriMatching-app op jouw telefoon.
14: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
15: Het is prachtig weer. Iedereen zit lekker buiten met een flesje bier, denk ik ongeveer. Of tenzij je nog aan het werk bent. Even doorgaan nog. Het is bijna weekend. Het weer blijft dat ook zo, Herman. Vanmiddag is het in elk geval lekker zonnig. Vanavond blijft het ook mooi. De vooruitzichten voor het weekend dan. Zonnig, droog, warm lenteweer. Maxima rond de 25 graden. Kortom, barbecue in de hands. Bier in de pens.
16: Het Hits weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Klussenbedrijf Meendering en Partyverhuur Meendering uit Oude Pekela.

Warm tekst, hè? Worsie Visser, Boesmanland, hoor je hem hier op Hits Das Radio. Het is bijna 16:45 geworden. En dat betekent dat we gaan spelen voor Raad de Plaat. Het concept is simpel. Je zet even de radio een beetje harder. Ik laat een stuk van een liedje horen. Als jij weet welke artiest ik zoek en wat de titel van de plaat is, stuur jouw antwoord dan naar 085-114-3939. En dan win jij misschien onze mooie prijzen.

0: mee het moet doen vanmiddag. Weet je wel hoe fijn het is? En dan een jodeltje erachteraan. Welke plaats zoek ik vandaag? Als jij de naam van de band weet en de titel van de plaats, even een appje sturen dus naar 085-114-39-39. En dan ga jij met de prijzen vandoor. En dat is naast kaartjes voor de bingo. Die dus komende maandag gespeeld wordt, jongens. Let op, niet zondag. Zondag is de eerste Pinksterdag, komende maandag. Kaartjes voor de bingo en 2 kaarten voor het nibbeltje. En dat feest is volgend weekend. En dan mag je dan met een van je beste vrienden naartoe. Als jij weet welke plaat ik vandaag zoek. Nou, Herman Keizer, hij stond op te trappelen van ongeduld net. Ja, Herman, konden we dit... Ja, die microfoon inderdaad, ja. En blijf van mijn bier af. En toe. Elke week is hij er weer bij. Hè. Het weekend met Herman Keizer. Nou, komt-ie. 3, 2, 1, Herman.
1: Het was deze week weer heel hard werken in de bouw of op kantoor.
0: Daar valt wel mee, denk ik. Nou.

0: Herman Schoonmaker.
1: Nooit van gehoord.
2: Oh, hey. Nou, wat lekker bondje. Ja, ik vind het een leuke jongen om te zien.
0: Vrijdagmiddag. Hits. Dat is radio.

Deze is van André de Grote. Los van de grond. Je hoort hem hier op Hittas Radio. Ja, we spelen een spelletje vandaag op de radio. Dat heet Raad de Plaat. Ik zoek een plaatje. Als jij weet welke plaat ik zoek, dan is het heel eenvoudig. Dan stuur een appje naar de studio en niet gaan bellen, jongens. Er wordt weer gebeld. Zo werkt het niet. Alle goede inzendingen, daar trek ik de winnaar uit. En je kunt dus een appje sturen naar 085 114

Ja, daar moet je het mee doen. Met deze enkele zin. Weet je wel hoe fijn het is? Met een jodeltje erachteraan. En het jodelen, dat zit wel een beetje in de plaat verwerkt. Dat is wel een beetje het thema van de plaat, zeg maar. Ik wil graag de titel van het liedje en de artiest. En nou even een dikke tip. Als je het gaat lopen shazammen, zoals een paar hier. Dan krijg je dus van Various Artists. Dat is dus geen... Dat is geen band, hè, Various Artists. Dat is gewoon overige artiesten. Zomaar even een tip van mijn kant, hè. Dus dat is fout antwoord. Dit zijn de Bellamy Brothers.

0: Dit uur werd mede mogelijk gemaakt door Spithorst, bronbemaling uit Siddeburen, Teubentransport uit Ter Apel, uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers, schilder- en restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.
1: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
2: Ja, dacht ik ook al.
1: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
2: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
1: Ketelservicenoord.nl.
2: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
1: Zo is dat.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Oh jee, geen warm water? CV-ketel in storing? Laat de service en onderhoud voortaan doen door Ketelservice Noord. Plan nu een afspraak op ketelservicenoord.nl.
5: Aan het bouwen of verbouwen, grondwerkzaamheden of bestratingen? JH Verhuur regelt het allemaal. Containers, kranen, grondwerken en bestratingen. JH Verhuur, is dat even goed geregeld?
6: Virena Autogroep, Kia-dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw, aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
5: Straks straatwerk. JH Verhuur legt het perfect. Van keramische tegels tot klinkers. Met eigen materieel en vakmanschap. Kijk op jh-verhuur.nl.
7: Eindelijk is hier weer de Vlagtwedder Landbouwbeurs. De grootste buitenbeurs van het noorden. Van 12 tot en met 14 juni vind je alles op het gebied van landbouw en veehouderij, mechanisatie en transport en tuinaanleg en grondverzet. Demonstraties, spectaculaire activiteiten, maar ook vertier voor het hele gezin. Zet hem in je agenda, 12 tot en met 14 juni. Alle info vind je op vlagtwedderlandbouwbeurs.nl.
8: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: De Vlagtwedder Landbouwbeurs. Van 12 tot en met 14 juni.
10: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apel Kanaal een showroom van 2000 vierkante meter... met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apel Kanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
11: Rommelbius. En container nodig... Kijk op strotmeijercontainerverhuur.nl.
12: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis en voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl voor dier en tuin.
13: Scheper Grote Gast, jouw specialist in vloeren, raamdecoratie, zonwering en horen. Maak je huis compleet.
14: De vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwenermond.
15: Je vindt jouw stijl bij Bijson.
16: Grind Import Noord, specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
17: Ook voor warmtepompen, cv-ketels, airco's en thuisaccu's ga je naar slachterinstallatie.nl.
18: Acta Speelgoed, een tuin vol speelplezier met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
0: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, dat is radio met het nieuws van 5 uur.
19: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker. waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. 2 mannen zijn gearresteerd omdat ze Rusland zouden hebben geholpen met het uitvoeren van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Daarmee hebben ze Europese sancties tegen Rusland omzeild. Dat denkt de FIOD. Datacentra bij Schiphol en in Dronten zijn doorzocht. Daarbij zijn meer dan 800 servers in beslag genomen. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig en behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden. En tot zover het nieuws.
20: 24 en 30 graden.
21: Lekker man, lekker, lekker, lekker. Eindelijk zomer. Eindelijk lekker in de tuin zitten. Barbecue'tje aan, dat soort dingen. Op het terrasje, heerlijk. We kijken even naar de situatie op de Nederlandse wegen. Het is rustig op de weg. 1 bijzonderheid wordt er gemeld. Zuidlaren richting Emmen. Tussen Zuidlaren en de aansluiting met de N33. 5 kilometer file. Een vertraging van 9 minuten daar.
22: De Hits Verkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto- en Motorrijschool Schipper. Jouw

0: Loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
1: Kijk, daar zie je de hand van de meester. Stucadoorsbedrijf Oudman herstelt vakkundig en volgens traditie iedere scheur in ornament, plafond of siergevel. Een monument met een kalk- of leemafwerking of gewoon stukwerk? De specialisten van Stucadoorsbedrijf Oudman zijn meesters in de kunst van het behouden. DanielOudman.nl.
2: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl. Virena Autogroep. Kia-dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw, aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
3: CNC staalsnijbedrijf Arie Alberts. Uw gedachten geef ik vorm. Volg mij op Facebook.
0: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. Infrawesterkwartier.nl. Vrijdagmiddaghit wordt mede mogelijk gemaakt door Spithorst, bronbemaling uit Siddeburen. Teubentransport uit Ter Apel. Uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers, schilder- en restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.

0: A la carte in the summer sun of Greece. Ja, daar hoef je helemaal niet voor naar Griekenland toe te gaan. Want het is prachtig weer hier. Ook gewoon in de studio in het hoge noorden. En gewoon in heel Nederland is het prachtig weer. Vrijdagmiddag. Het laatste uur van de vrijdagmiddag hits. En ja, ik heb nog plek voor nog best wel wat verzoekjes eigenlijk hoor. Dus kom maar even door met het spul. Ga eens even kijken wat er allemaal binnenkomt. Ja, het is vooral allemaal antwoorden op Raad de Plaat die we spelen. En er zijn heel veel goede antwoorden binnen. Ik dacht dat die een beetje lastig was, maar goed. Want er komt een verzoekje binnen van... Hey, mooi Herman, wil je even tegen Andrea zeggen... dat hij wat meer in moet grijpen... En het liedje Cheerio draaien. Ja, Cheerio. Heb ik vanmiddag al gedraaid, hè, Cheerio. Leuke plaats. Lekker zomerse plaats. En er wordt volop wordt er in ieder geval bier gedronken. Ja, hier ook met een flesje Amstel achter. Dus jongens, goed bezig. Ja, heb ik er ook een flesje bij gepakt. Hoppakee. Het is vrijdagmiddag. Ik heb nog een plekje voor een paar verzoekjes, zei ik al. Doe even een spraakberichtje mijn kant op. Stuur er even een foto bij wat je aan het doen bent. En je kan nog meedoen met Raad de Plaat. Zal ik een fragment nog even één keer laten horen dan voor vandaag? Dan, daarmee kun je dus kaartjes winnen voor Feestteam met Nibbeltje. Dat is volgende week met onder andere Jannes komt langs. Jan Smit komt langs. De Esperanto's komen langs. Piraten Power Hour komt langs. Ja, misschien niks te weten heb ik gehoord. Maar goed, die jongen moet ook van de straat gehouden worden. Ja, een soort vervangende werkzaamheden voor de uitkering, zeg maar. Nou ja, daar kun je kaartjes voor winnen. 2 stuks voor de vrijdag of de zaterdag mag je zelf kiezen. En voor de bingo. En die is dan niet volgende week zondag. Niet komende zondag, maar komende maandag. Op tweede Pinksterdag, jongens.
1: Raad de Plaat.
2: Weet je wel hoe fijn het is?
0: Ja, en ik zei het al, als je dus zo slim bent om normaal gesproken Shazam erbij te pakken... dan krijg je nu dus wel de verkeerde naam van de band. Het is, de titel is dan wel goed wat je invult. Maar het is niet, de band heet niet Various Artist. Dat is namelijk Engels, jongens, voor diverse artiesten. Ja. Oh. Dick Dakkers, kom er maar in.
2: Daar komt het weekend
0: aan. En een lang weekend ook, hè.
2: Met die hele mooie platen.
0: Ook op verzoek vanmiddag nog steeds.
2: We rijden naar de zaak toe.
0: Met gierende banden.
2: Weer op weg naar de frituur.
0: De frituur, ik heb nog geen hapje gezien vanmiddag hier.

0: Magdalena van Drank en Rivella, hè? Oh nee, wacht. Frank en Mirella. Oh, sorry. We gaan even bellen. Hey, mooi. Goeiedag, Em. Ik wou nog een spannend muziekje eronder doen, maar je hangt al aan de lijn. Goeiedag, Em.
1: Ja,
0: Meeuwen. Ja, Meeuwen. Dan moet er wel iemand in zetten. Wel een muziekje onder, als het zo stil, ja. Goedemiddag. Met wie spreek ik?
1: Dennis Zuidema.
0: Goeiedag, Em.
1: Goeiedag, Em, zeg maar.
0: Zuidje 78 staat hier.
1: Ja.
0: En dat is dan je volgaccount of zo? Wat is dat? Op Tinder of wat is dat?
1: Nee, Twitter.
0: Oh, Twitter?
1: X is nou, hè?
0: Oh, X? We hebben al ingewikkelde ballen. Nou. Jij Twitter dus?
1: Nou, nee. Ik kijk alleen naar NAS-berichten.
0: Oh, oké. Okay. Als jij Twitter, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd waar je dan allemaal over twittert.
1: Oh, nee, maar het is meestal alleen voor de nieuwsberichten.
0: Ah, oké. Beetje voetbal en zo, maar als dat voorbij komt.
1: Ja. Als je meedoet aan spelletjes en dat soort dingen, dan moet je een beetje op de hoogte blijven.
0: Dat is wel waar, ja. Want jij hebt meegedaan aan het spelletje. Kijk, en weet je wat een grote grap is? Ik heb echt heel vaak het berichtje teruggekregen. Ja, zonder nou te verklappen wat dan het plaatje is wat ze zoeken. Maar, En dan van various artists. Ja, dat wordt vaak door Shazam ingegeven als de artiest onbekend is, weet je wel. Diverse artiesten.
1: Daar kist niet zoveel
0: met,
1: hè?
0: Nee, daar kist niet zoveel met, nee. Maar dat wordt wel heel vaak... Dus jij denk ze slim te weten... Toch nooit. Ik laat even het fragmentje nog even één keer horen voor de mensen die denken, waar gaat dit gesprek in godsnaam naartoe?
2: Raad de plaat.
3: Weet je wel hoe fijn het is?
0: Dennis Zuidema, waar kom je vandaan?
1: Stadskanaal.
0: Bij de Wottertoren?
1: Nee, achter bij het Pagedal.
0: Oh, bij het Pagedal, ja. Welke plaats zoek ik vandaag?
1: Time Out. En dan in de bergen, hoog in Colorado.
0: Hartstikke idee! Hartstikke mooi, Dennis. Gefeliciteerd, kerel.
1: Dankjewel.
0: Het prijzenpakket komt jouw kant op. Je mag volgende week naar het feestweek in Nibbeltje. En je krijgt kaartjes voor de bingo voor komende maandag, tweede Pinksterdag. En daar kun je dus €1450 mee winnen. Dat zal je maar gebeuren, zeg.
1: Ja, dat zal mooi uitkomen. Dan kunnen we mooi weer verder met huis.
0: Oh, ben je aan het klussen?
1: Ja, zeker. Een beetje van binnen en van buiten. Een beetje fascinerend, hè?
0: Ik gun je het van harte. De prijzen komen in ieder geval jouw kant op.
1: Dankjewel.
0: Het was inderdaad in de bergen, hoog in Colorado. Nou, Dennis, pak je mijn flesje bier en proost, jongen.

0: Dat van Time Out en niet van Various Artists. Jongens, want dat is Engels en gewoon diverse artiesten.
1: Oh.
0: Oh, ja. Pak zo weer met.
1: Die aan onderzuik.
0: Onderzuik door een peukel, ja. Die heeft net dat onderzuik van die haan door het raam afgerond.
1: Ja.
0: Ik ben nou hiermee bezig. In het Engels.
1: Wat? Mensen drakken
0: even. Hartstikke drak. Hartstikke drak. Ja. Oké, vrienden. Nog een half uurtje te gaan in de middagshow. Dit is Drukwerk.

0: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht. We gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
3: Professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Martin Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. martingevelrenovatie.nl.
4: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
5: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
4: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de zesde eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
6: Wouter Geerlichs Car Detailing was niet alleen, maar laat uw auto weer glanzen. Like ons op Facebook en vind ons in Rode.
7: Nieuwe rolluiken nodig? Terpstrazonwering.nl.
8: Zet hem in je agenda. Feestteam het Nibbeltje presenteert de Summer Party. Vrijdag 29 mei. Beat Crooks, Boer Benny, Esperando's, Henk Wijngaard, Piraten Power Hour en Jannes. En zaterdag 30 mei, Proost, Amar, Mental Tio en Jan Smit. Tranquilo, tranquilo. Dit wil je niet missen. Tickets en info, nibbeltje.nl. Deze spot is mogelijk gemaakt door Hofman Cars en Schravendijk Machineservice.
9: Kom met je kinderen spelen in de allergoedkoopste speeltoenen van Noorden. Het speelparadies in Beerte. Terwijl kinderen aan speelden zijn, kan wie al u gewoon gezellig op terras zitten. Kijk maar even op speeltuinbeerte.nl.
10: Kom op zaterdag 23 mei naar de grote verbouwingsopruiming bij WDK Kringloop Stadskanaal. Profiteer onder het genot van een hapje en drankje van extra lage kringloopprijzen. Je bent welkom van 's morgens 9 uur tot 's middags 3:30 aan de gedempte Fleddermond 3 in Stadskanaal. WDK, voor elkaar.
11: Vesting Boertangen. Welkom in 1742. De Slag om Boertangen. Zaterdag 6 en zondag 7 juni. Ruik de kruiddampen en waan je in de sfeer van het verleden. Met soldaten, tentenkampen, kanonnen en leefgewoonten van weleer. Ervaar zelf de Slag om Boertangen. Kijk op boertangen.nl.
12: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
13: Gritter Chalets en Staakcaravans.
12: Kijk op grittercaravans.nl.
14: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeeuw of kijk op dehaanglasservice.nl.
15: BTN De Haas, al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Van onder andere hoge drukreinigers van Kerger, compressoren van Airpress en elektrische accumachines van Heikoki tot gereedschappen van De Wit en Unior. Shop op btndehaas.nl of bezoek uw winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
16: Hoor je overal, overal. Via FM, DAB+, digitale tv, onze app.

0: tussen kroegen en kerken. Zit maar weinig verschil. Nou, vaak is het ook wel zo dat ik dan uit de kroeg kom, dan loop ik naar de kerk toe en dan, nou ja, in pissen zeg maar. Ja, tegen de kerk aan, hè? Ja, mijn moeder luistert. Ah, nee, ze zijn met vakantie. Ik denk dat ik geluk heb. Nee, komt helemaal goed. En nog een paar, nou ja, laat ik zeggen 25 minuutjes, 20 minuutjes te gaan hier in de middagshow op Hitstas Radio. Je luistert naar de vrijdagmiddaggids. Als je nou voor het eerst inschakelt, ik kan me voorstellen dat je daar diep onder de indruk bent. Of teleurgesteld. Eén van twee. Nou, het maakt niet uit. Het is wat het is. Je kunt nog even een paar plaatjes bij me aanvragen. 085-1143-939-114-3939. En ik krijg net even een spraakberichtje binnen. En dan moet ik even kijken, want dat kan natuurlijk ook. Dat vind ik altijd wel leuk. Even kijken wat er nou binnenkomt.
1: Hey, Jermen.
0: Mooi.
1: Panty Beuker.
0: Oh, Panty Beuker.
1: Ja. Goedeheim.
0: Ja.
1: Was het Roon belde dit weekend en Del Ciel op komt treden.
0: Wie er in Del Ciel op komt treden?
1: Ja.
0: In het asiel? In het asiel?
1: Vier is het spitsen.
0: In het asiel zoeken, zegt er.
1: Knallen we er gewoon in.
0: Dit is nou weer. Vier is het spitsen. In het asiel zoeken, zegt er. In het asiel? Of Del Ciel? In Del Ciel, oh ja, dat kan natuurlijk ook. Vier is het spitsen. In Del Ciel. Ja. Nou, goed. Dat zal wel mooi zijn eigenlijk. Hè? Dat, ja. Of heel

Vanmiddag het is 17:15. Ik heb nog één plaatje. Je kan nog net op de valreep. Er ligt een reactie binnen van Christian. Die zegt, Herman, heb jij ook die live-uitvoering van Bo Voitog? Want ik vind Bo Voitog een van de allerbeste bands van heel Nederland. En ja, Christian, daar ben ik het helemaal met je eens. Als je eens een keer live gezien hebt, is echt fantastisch. Die man over de 80 jaar treedt nog elk weekend 2 keer op, volgens mij. Beren van Kuperij, Bo Voitog, hier op de vrijdagmiddag. Je luistert naar Hitstas Radio.

0: Turfstekers, Miel.
1: Wie ben de Turfstekers van het Veen? Turfstekers van het Veen. Wie hem aan het mooi Veen?
0: William W. is dit in de Turfstekers van het Veen. En dat was hem dan alweer de vrijdagmiddaghits hier op Hitstas Radio. Even een belangrijke mededeling van huishoudelijke aard. Hier volgt een bericht. Attentie, attentie. De bingo is dus komende maandag en niet komende zondag. Tweede Pinksterdag, dus de bingo. Heb je nog geen kaartjes schrijven naar Hits Das Radio, dan kun je ze kopen. Dus tweede Pinksterdag de bingo, jongens. Opgelet. €1450 aan prijzengeld. Dit was hem, de vrijdagmiddag op Hits. Lekker lang weekend, het zonnetje schijnt. Flesje bier erbij, barbecueetje in de hands. Bier in de pens, zei ik al. Dit was hem. Ik wens je een heel goed weekend.

0: Maar een lastige vroeg ook allemaal eigenlijk, hè. Waar is de set, joh?
1: Oh, die honderdduizend. Ja, ja, ja.
0: Is it visible to the eye? Ja, ja. Oké, dit was het, vrienden. Ik spreek je volgende week vrijdag weer. Veel plezier met het non-stop gedeelte hier op Insta, onze reclamevrije weekend. En nogmaals, let op, tweede Pinksterdag. Dus de bingo, niet komende zondag, maar maandag. Mooi!
2: Over and out.
3: Van aan mijn ding weg, of is het allemaal gaan meer? Nou, dus ik bel het schietbeeld. Verhuizen. Klootzak.
4: Vrijdagmiddaghits werd mede mogelijk gemaakt door Spithorst Bronbemaling uit Siddeburen, Teubentransport uit Ter Apel, uw logistieke partner. Kijk op teubent.nl. En Burgers, schilder- en restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.
5: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
6: Ik zing als ik grondzuig.
7: Kunt u er niet bij?
6: Alleen als ik grondzuig.
7: Van der Vlier zuigt het voor.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Hey, jij bent toch bekend met Bouwman Aanhangwagens Groningen?
2: Zekers, die zijn al 90 jaar super voor de klant.
1: Ah, mooi. Dan ga ik ook snel eens kijken aan de Pop Dijkemaweg in Groningen. Bij Bouwman Aanhangwagens.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
3: Even eerlijk, wanneer heb jij voor het laatst echt naar je interieur gekeken? Bij Westen Wonen en Interieur in Musselkanaal vind je alles onder één dak. Van vloeren tot aan meubels en gordijnen tot aan woonaccessoires. Meer dan 1000 vierkante meter wooninspiratie. Westen Wonen en Interieur in Musselkanaal. De mooiste woonwinkel van Noord-Nederland.
4: Noordcaravans heeft het grootste aanbod jong gebruikte en zeer betaalbare tourcaravans van Nederland. Noordcaravans heeft altijd ruim 200 caravans op voorraad. Je vindt ons aan de Caravan Boulevard meteen aan de A7 in Zuidbroek en op noordcaravans.nl. Bij Noordcaravans Zuidbroek slaagt iedereen.

0: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Kom op zaterdag 23 mei naar de grote verbouwingsopruiming bij WDK Kringloop Stadskanaal. Profiteer onder het genot van een hapje en drankje van extra lage kringloopprijzen. Je bent welkom van 's morgens 9 uur tot 's middags 3:30 aan de gedempte Fleddermond 3 in Stadskanaal. WDK, voor elkaar.
1: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
3: Ben jij handig en werk je graag buiten? In het Hout Sierconstructies zoekt een allround monteur buitenleven. Je werkt met goede arbeidsvoorwaarden aan de montage van veranda's, tuinkamers, schuttingen en andere leuke projecten. Dus, heb jij oog voor detail en technische ervaring? Maak onze klanten blij en solliciteer. Check sierconstructies.nl.
4: Al sinds 1885 staat één naam voor ambacht. Gerard Hempenkeukens. Beleef in Ter Apelkanaal een showroom van 2000 vierkante meter met 40 inspirerende opstellingen. Ontdek tijdloze, warme en stijlvolle modellen. Gerard Hempen, Keukens van Hout in Ter Apelkanaal. Loop eens binnen, onze deur staat altijd open.
5: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
6: 23 en 24 mei moet je zijn in Muntendam voor de Pinksterfeesten. Zaterdag 23 mei, Mill Street, Buurman en Buurman, Boer Benny en Darkraver. Zondag 24 mei, Q5 New Style, Wesley Bronkhorst, Outsiders en Vieze Jack.
7: Op de markt in Italië.
6: Kaarten koop je bij voetbalvereniging Muntendam en kantoor Weltevree aan de Kerkstraat in Muntendam. Dit mag je niet missen. De Pinksterfeesten Muntendam, 23 en 24 mei.
8: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
9: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
10: En wat gaan we doen dit weekend? Heerlijk de tuin in. Johan Schuitema in Mussel helpt u graag met zaden, meststoffen en heel veel bloeiende tuinplanten aan een mooie groene tuin. 6 dagen in de week geopend, al vanaf 8:00 morgens. Johan Schuitema in Mussel.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Hits. Das Radio.

0: reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
1: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
2: Laat DecoKey jouw huis transformeren. Met op de muur een ruime keuze verf en behang. Voor op de vloer laminaat, tapijt, PVC. En voor het raam smaakvolle in-betweens, gordijnen en zonwering. DecoKey vind je in Winschoten en DecoKey Ineke Breedveld vind je in Nieuwbuinen.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
2: Ook voor diverse soorten vloeren, gordijnen en zonwering ga je naar DecoKey. In Winschoten en in Nieuwbuinen.
4: Kok, wonen en slapen. De woonspecialist in Leek. Voor maatwerk kasten en relax voor thuis. Maar ook de AFIT beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kok, wonen en slapen.nl.
5: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
6: Hey Niels.
7: Hey Mooi.
6: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
7: Klopt.
6: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
7: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
6: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
7: Zeker te weten.
6: En kijk op nieuwslubbers.nl.
8: De Hits Drive-In Show.
9: De Hits Drive-In Show kom je tegen op zaterdag 30 mei... tijdens het Graspopfestival in Buffalo. Met Henk Wijngaard, Rien Salet, José Wolters, Anita Berends, Ricardo Kamp, Lucas en Gea, Evert Baptist, Robert Pater, Birdie, Face DJ Lars en Piraten Power Hour. Zaterdag 30 mei, Graspopfestival Buffalo. De Hits Drive-In Show. Online kaarten bestel je via graspop-festival.nl.
8: De Hits Drive-In Show. Kijk voor meer info op hits.nl.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
12: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
13: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
14: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
15: En wat gaan we doen dit weekend? Heerlijk de tuin in. Johan Schuitema in Mussel helpt u graag met zaden, meststoffen en heel veel bloeiende tuinplanten aan een mooie groene tuin. 6 dagen in de week geopend, al vanaf 8:00 's morgens. Johan Schuitema in Mussel.
16: Hallo, hallo Holland! Je Autohaus Tieben. Alles hier in Duitsland is net iets goedkoper. Autohaus Tieben is namelijk de occasion specialist voor in- en verkoop. Repareert alle merken en doet zelfs de APK-inspectie. Kfz-meisterwerkstatt met Duitse degelijkheid. Gespecialiseerd in Mercedes-Benz. Autohaus Tieben. Net over de grens bij Ter Apel in Haren-Rütenbrock. Check autohaus-tieben.de.
8: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 7 uur.
17: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Het kabinet wil de regels rond ambtsdelicten van ministers en kamerleden aanpassen.
11: De nieuwe wetsvoorstellen moeten ervoor zorgen dat onderzoeken en vervolging minder politiek gevoelig worden. Zo zou de beslissing over vervolging straks niet meer bij de regering of Tweede Kamer liggen, maar bij de procureur-generaal van de Hoge Raad. Daarmee moet de procedure onafhankelijker en duidelijker worden. Volgens minister Rubio hebben de Verenigde Staten nog geen NAVO-hulp ingeroepen rond de Straat van Hormuz. Tijdens overleg met NAVO-bondgenoten in Zweden zei hij wel dat de Amerikanen werken aan alternatieve plannen als Iran de belangrijke zeeroute gesloten houdt. Europese landen zouden bereid zijn te helpen als dat nodig wordt. ProRail krijgt een boete van bijna 3 miljoen euro van het ministerie van Infrastructuur. Volgens staatssecretaris Bertram waren er vorig jaar te veel grote storingen op het spoor. Het ging om 586 zogenoemde impactvolle storingen en dat is ruim boven de afgesproken norm. ProRail moet nu maatregelen nemen bij slechte sporen en kwetsbare bovenleidingen om nieuwe vertragingen te voorkomen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië roepen Israël op te stoppen met nieuwe nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Volgens de landen neemt het geweld daar toe en raakt een vredesoplossing verder uit beeld. Ook zouden de nederzettingen in strijd zijn met het internationaal recht. Israël zou het beleid nu moeten terugschroeven om verdere spanningen te voorkomen. En in het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen met een mogelijke ebola-infectie. Volgens het RIVM gaat het om een lage verdenking, maar de patiënt ligt uit voorzorg op een speciale afdeling voor ernstige infectieziekten. Artsen doen nu onderzoek om vast te stellen of het daadwerkelijk om ebola gaat. Voor bezoekers en medewerkers zou er geen extra risico zijn. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws.
8: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een uur.

0: één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Tweede Pinksterdag open voor jouw nieuwe e-bike.
0: Forza.nl. Oh, op die fiets.
3: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
5: Frema Winschoten helpt bedrijven en particulieren met ICT. Van laptops en beveiliging tot internet en telefonie. Bezoek ook onze winkel of laat ons bij jou langskomen. Bel 0597 82 4x0. Frema, zekerheid in ICT. Zo simpel is het.
6: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Huishoudartikelen tot 66% korting. En powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
7: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
8: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
12: Acta Speelgoed, een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
13: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
14: Gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Je bedrijf herkenbaar maken? Kies voor Noorderlicht reclame. Autobelettering, stickers, spandoeken, maar ook keukenwrap en zelfs zon- en warmtewerende folie. Noorderlicht reclame helpt je van idee tot uitvoering. Meer weten? Kijk op noorderlicht-reclame.nl. Noorderlicht, de reclamemakers van het Noorden.
17: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staacaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
18: Gritter Chalets en Staacaravans.
17: Kijk op grittercaravans.nl.
19: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
20: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Hits. Hits. Das Radio. Radio.

Wat wordt hier voor ons mensen zo langzaam aan een hel? Leven wordt steeds duurder en u verdient zoveel. Maar de gewone werkman betaalt zich.

voor één de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: Blok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten vanavond opnieuw tientallen asielzoekers buiten de poort. Volgens het COA is er voorlopig nog geen opvanglocatie gevonden waar de groep kan overnachten. Het Rode Kruis heeft maaltijden uitgedeeld en tenten neergezet voor de beschutting tegen de zon. De situatie doet steeds meer denken aan de opvangcrisis van enkele jaren geleden. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, mevrouw Gabbard, stapt op. Volgens de Amerikaanse media doet ze dat vanwege de ernstige ziekte van haar man. Ze was sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de coördinatie van de Amerikaanse veiligheids- en inlichtingendiensten. Het vertrek van Gabbard zorgt opnieuw voor een opvallende wisseling binnen de nationale veiligheidsploeg van president Trump. Het kabinet wil de regels rond ambtsdelicten van ministers en kamerleden aanpassen. De nieuwe wetsvoorstellen moeten ervoor zorgen dat onderzoeken en vervolging minder politiek gevoelig worden. Zo zou de beslissing over vervolging straks niet meer bij de regering of Tweede Kamer liggen, maar bij de procureur-generaal van de Hoge Raad. Daarmee moet de procedure onafhankelijker en duidelijker worden. Volgens minister Rubio hebben de Verenigde Staten nog geen NAVO-hulp ingeroepen rond de Straat van Hormuz. Tijdens overleg met NAVO-bondgenoten in Zweden zei hij wel dat de Amerikanen werken aan alternatieve plannen als Iran de belangrijke zeeroute gesloten houdt. Europese landen zouden bereid zijn te helpen als dat nodig wordt. En ProRail krijgt een boete van bijna 3 miljoen euro van het ministerie van Infrastructuur. Volgens staatssecretaris Bertram waren er vorig jaar te veel grote storingen op het spoor. Het ging om 586 zogenoemde impactvolle storingen en dat is ruim boven de afgesproken norm. ProRail moet nu maatregelen nemen bij slechte sporen en kwetsbare bovenleidingen om nieuwe vertragingen te voorkomen. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

0: Wij zijn de Spotify op je radio. Het hele weekend. Non-stop reclamevrije hits op een rij. Hits, dat is radio.
1: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system. Cause we're going to...

hopen dat we geen storingen of overlast veroorzaken. Dat is uiteraard niet de bedoeling van onze mooie hits. Das Radio.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Kevin Warsh is vandaag beëdigd als nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, de Federal Reserve. De voormalig Fed-bestuurder volgt Powell op en krijgt direct te maken met oplopende inflatie en politieke druk vanuit het Witte Huis. Warsh zegt dat de Centrale Bank onafhankelijk moet blijven, ondanks de stevige bemoeienis van president Trump met het rentebeleid. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten vanavond opnieuw tientallen asielzoekers buiten de poort. Volgens het COA is er voorlopig nog geen opvanglocatie gevonden waar de groep kan overnachten. Het Rode Kruis heeft maaltijden uitgedeeld en tenten neergezet voor de beschutting tegen de zon. De situatie doet steeds meer denken aan de opvangcrisis van enkele jaren geleden. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, mevrouw Gabbard, stapt op. Volgens de Amerikaanse media doet ze dat vanwege de ernstige ziekte van haar man. Ze was sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de coördinatie van de Amerikaanse veiligheids- en inlichtingendiensten. Het vertrek van Gabbard zorgt opnieuw voor een opvallende wisseling binnen de nationale veiligheidsploeg van president Trump. Het kabinet wil de regels rond ambtsdelicten van ministers en kamerleden aanpassen. De nieuwe wetsvoorstellen moeten ervoor zorgen dat onderzoeken en vervolging minder politiek gevoelig worden. Zo zou de beslissing over vervolging straks niet meer bij de regering of Tweede Kamer liggen, maar bij de procureur-generaal van de Hoge Raad. Daarmee moet de procedure onafhankelijker en duidelijker worden. En een Nederlandse vrouw heeft haar ouders aangeklaagd omdat ze als kind jarenlang zware werkdagen moest maken in het familiebedrijf. Volgens haar werkte ze naast school vaak lange dagen mee in de bakkerij van haar ouders. De inmiddels volwassen vrouw zegt haar psychische en lichamelijke klachten aan te hebben overgehouden. De zaak leidt opnieuw tot discussie over de grens tussen helpen en kinderarbeid. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio.

0: Wil je nog meer hits? Check dan onze app in de App Store. Of kijk op hits.nl. Hits, dat is radio.
1: Irgendwann von irgendwo.

0: Blok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Rusland en Oekraïne wijzen naar elkaar na een bloedige aanval op een studentencomplex in de bezette regio Luhansk. Volgens Rusland kwamen daarbij zeker één persoon om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Oekraïne spreekt van manipulatie en ontkent de betrokkenheid bij de aanval. President Poetin heeft inmiddels gezegd dat Rusland met haar vergeldingsactie zal reageren. Vakbonden dreigen met acties als problemen bij de beveiliging op Schiphol niet snel worden opgelost. Het gaat om beveiligingsbedrijf ISEC, een van de drie nieuwe bedrijven op de luchthaven. Volgens de bonden zorgt de nieuwe beveiligingsaanpak voor chaos op de werkvloer. Binnen een week moet er verbetering zijn, anders volgen er acties op Schiphol. Kevin Warsh is vandaag beëdigd als nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, de Federal Reserve. De voormalig Fed-bestuurder volgt Powell op en krijgt direct te maken met oplopende inflatie en politieke druk vanuit het Witte Huis. Warsh zegt dat de Centrale Bank onafhankelijk moet blijven, ondanks de stevige bemoeienis van president Trump met het rentebeleid. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten vanavond opnieuw tientallen asielzoekers buiten de poort. Volgens het COA is er voorlopig nog geen opvanglocatie gevonden waar de groep kan overnachten. Het Rode Kruis heeft maaltijden uitgedeeld en tenten neergezet voor de beschutting tegen de zon. De situatie doet steeds meer denken aan de opvangcrisis van enkele jaren geleden. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, mevrouw Gabbard, stapt op. Volgens de Amerikaanse media doet ze dat vanwege de ernstige ziekte van haar man. Ze was sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de coördinatie van de Amerikaanse veiligheids- en inlichtingendiensten. Het vertrek van Gabbard zorgt opnieuw voor een opvallende wisseling binnen de nationale veiligheidsploeg van president Trump. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Het 100.

Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio.

0: Hits. Das Radio.
1: Mooi volk, even stem. Uitstekend, oké.

Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.